0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy Feature Music.
3: Oh, oh, oh, oh.

We are Galaxy.

heat, feel the beat.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

This is a Galaxy Throwback.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: God alleen kan weten wat ik voel.
1: Blijf out of box denken tot je groot bent. Of je doet domme dingen wanneer je broke bent. Ik ben op grijnen tot ik dood ben. No cap, mijn hart is black net als Kodak.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right, right.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Summer vibes loading.
1: We kloppen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: summertime.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
2: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Drop the music, turn it up, let's ride.
3: We're back in this.
4: Back with more music.
3: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
1: Yeah.
5: This is
4: Galaxy.
6: Bang, bang, bang, and hip-hop.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
1: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdamse Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie, waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Fleva in jouw ears en aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.

5'9", brown eyes.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland, en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht 1 persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kampt met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: promise this.
1: I love myself.

me, I still smile. I love myself.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

It's a Galaxy Throwback. Cool.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van de nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit een van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Yes, super fijn dat je weer luistert naar Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Straks een verhaal over Ador. Nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms heb ik nog wel eens oortjes in. Tijdens het boodschappen doen bijvoorbeeld heb ik zoiets van ja, ik hoef al die drukte om me heen gewoon niet te hebben hier zo. Ik ga gewoon even relaxed naar echt dikke hiphop luisteren. Nou, wat doe ik dan? Dan zet ik Galaxy Throwback Radio op. Zo in mijn oortjes, hè, via de telefoon, oortjes in, luisteren. En daar kwam een classic voorbij. Ik dacht, ja, daar kan ik gewoon echt niet omheen. Ik heb het over de Wu-Tang Clan met Cash Rules Everything Around Me. Cream hit the money, dollar dollar bill, yo.
2: Nigga one, guy. Word up. Look out for the cops, though.
0: Cash Rules.
2: Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up, 2 for 5's, niggas got garbage down the way. Word up.
0: Cash rules everything around me, cream it.
2: Yeah, check this old fly shit out. Word up.
0: Cash rules everything around me, cream

en nu heb je misschien zoiets van, hey, die ken ik helemaal niet, die track. Nou ja, dat klopt, dit is namelijk een world premiere van Kool Keith samen met onze eigen Mike Redman met de Ultra Magnetic. Die komt pas 28 augustus uit dit jaar op het album Sonic Psychosis. Een album van Kool Keith waar een productie en scratches van onze eigen Mike Redman op zitten. En guess what? We hebben straks ook nog een interview met die Mike Redman. Hoe vet is dat? Dat straks, nu eerst Adore met Life Flow uit Mount Vernon, net als Pete Rock. Maar het was niet Pete die hem als eerste ontdekte. Niet Pete Rock, nee, dat was ene Sean Puffy Combs, oftewel Puff Daddy aka Pete Diddy. Zo shopte hij hem dan ook rond en dat leverde Adore een productiedeal op met DJ Eddie F en de Untouchables Entertainment Family. Dat was dan die productiedeal waarmee dat was. En ja, die werkte ook voor Mary J. Blige, Heavy D and the Boys en dus ook Pete Rock en CL Smooth. Vervolgens mocht hij rappen op die beats van die Pete Rock. En ook op beats van Marley Marl, K-Dev en die van Clark Kent en Diamond D. Nou, dat zijn niet de minste. Maar het gaat nog verder. Hij was zelfs bevriend met Puff Daddy en zij hadden een gezamenlijke vriend. En dit is nog voor het Bad Boys tijdperk trouwens. Ze hadden een gedeelde vriend dus, genaamd Will, en ze kenden elkaar al jaren. Want Adore zat dus op school met Puff Daddy, maar ook met LB Sure, met Heavy D en met die Pete Rock weer. Jeetje, ze hebben het altijd over die school van Biggie en Busta Rhymes en Jay-Z, hè? Maar dit was dus ook een schooltijd waar je bij had willen zijn. En ondanks dit alles werd Adore ook het slachtoffer van Industry Rule Number 4080. Alsnog releasede hij nog 3 independent albums, maar zo onder de aandacht bij iedereen als zijn debuut kwam hij niet meer. Alleen maar bij de mensen met Deep Crate, zij die echt graven. En dat hoefden ze bij deze niet te doen, want deze kwam van zijn eerste album, Adore, hier met Life Flow. Let it be known.

0: ABBA met Zone. En nu is het tijd om binnen Nederland te blijven, want het is tijd voor het interview met Mike Redman. De eerste vraag die ik hem stelde was, je bent onder andere een film- en documentairemaker, een schrijver, label-eigenaar, producer, DJ, interviewer en ga zo maar door. Dit is echt slechts een greep uit wat jij allemaal doet. Je doet altijd heel erg veel dingen en dat doe je nog steeds zoveel verschillende dingen. Waar komt dat vandaan? En hoe behoud je jouw focus op zaken wanneer je zoveel verschillende dingen doet?
1: Zo, ik word al moe als je al die dingen zo opzomt. Nou ja, in alles wat ik doe ben ik autodidact. En waarom ik de dingen doe is eigenlijk om... alles wat je doet komt vanuit interesse eigenlijk. En ik rommel maar wat aan, maar wel met heel veel plezier. En het best voor mijn kunnen. Maar ja, ik heb nooit ook de drang gehad om het beste in iets te zijn of zo. En daarom werd ik ook op school... vroeger altijd als laatste uitgekozen als het om sport ging bijvoorbeeld. Het fanatisme ontbrak. Maar ik ben wel heel erg gedisciplineerd en fanatiek met de dingen die ik doe om het zo goed mogelijk te doen, weet je wel. Maar verder eigenlijk het enige waar ik goed in wil zijn is dat ik de dag met een glimlach kan beginnen en zoveel mogelijk kan eindigen, weet je wel. En om de focus te behouden tussen al die verschillende projecten. Ik hou ervan eigenlijk om veel verschillende dingen te kunnen doen, zodat ik eigenlijk als ik met een project bezig ben daarop kan focussen. Even afstand kan nemen. Eigenlijk zoals een schilder afstand neemt van zijn doek, zeg maar, om het overzicht te kunnen behouden van zijn compositie, zeg maar, weet je. Ja, zo doe ik dat ook, wissel ik het af. Dan is het weer iets met film. Dan is het weer iets produceren. Dan zijn het de optredens en alles wat er tussenin zit eigenlijk. En zo rommel ik maar wat aan.
0: Nou, dat aanrommelen gaat je aardig goed af, kan ik je vertellen. Hey, je hebt heel veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Maar wat betekent hiphop nou voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja, mijn interesse is altijd veel groter geweest dan alleen hiphop. Ik luister naar allerlei verschillende genres. Maar wat hiphop mij heeft geleerd, dat is mij te verdiepen in nog meer genres en nog meer muziek. En er is een wereld open gegaan, ook door de samplingcultuur. Dat heb ik wel echt aan de muziek van de hiphopcultuur te danken. En dat is iets dat als je daarin geïnteresseerd bent, dan houdt het ook nooit op. Hip-hop heeft mij ook over de wereld gebracht. Heel veel dingen laten zien die ik anders misschien had moeten missen. Ik ben in contact gekomen met heel veel inspirerende mensen. Aan de andere kant heeft het me ook doen laten inzien dat je loyaliteit soms met een korreltje zout moet nemen. Met de mensen waarmee je werkt. Dus ik heb ook heel veel levenslessen eruit gehaald. En nog steeds. Hip-hop is gewoon een hele belangrijke soundtrack altijd geweest voor mij.
0: Mooi antwoord. Dank ook voor het antwoord. En straks meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar een hele dikke track van de Red Rum Squad. Dat is P-Mode, Mike Redman, Unorthodox en Annie Less op de scratches. En die track heet Village of the Painted People. Komt ook van de Village of the Painted People EP. En ook van de Underground Hits Back mixtape. En nu gaan we daarvan genieten. Zet de radio maar wat harder.
2: What tribe are you?
3: I mean, back in the village.
2: Me? I'm not spoken for.
3: You? Not spoken for?

0: Paula Perry met Paula's Jam, geproduceerd door DJ Premier en daarvoor King samen met Shy FX met La Prima, een B-side. En King schrijf je met een H achter de G. Dan kun je dat ook gewoon makkelijker vinden bij deze. Hé, dat doen wij hier gewoon, hè, op Galaxy Radio. Geven we ook gewoon die hele track naam prijs. Want ja, met dit soort obscure joints wordt het wel heel lastig om je app erbij te pakken om die track te trekken, hè. Zo is dat natuurlijk ook. Hey, normaal gesproken is het hier tijd voor de concertagenda. Maar die is leeg. Ja, er is wel van alles te doen op festivals en zo, maar echte concerten, daar is het misschien ook wel een klein beetje te warm voor geweest de afgelopen tijd en aankomende tijd. En misschien vandaag ook wel. En ja, dat is gewoon zo. En dan is er gewoon niet veel wat concerten betreft te doen. Maar heb jij binnenkort een gig, een optreden, moet je ergens draaien, wat dan ook. Ik vertel het graag hier in deze concertagenda. Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet komt het dan ook in deze agenda terecht. Nu iets, ja, ik betwijfel of jij het kent, want het komt namelijk uit Duitsland. Het is ook voor een deel Duitsstalig, maar ook met LL Cool J, en die rapt niet in het Duits. Dat hebben ze niet zo ver, ze hebben hem niet zo ver gekregen, ondanks, ja, waarschijnlijk de bak geld die daar aan overgehouden werd, heeft hij niet zoiets gehad van, nou, dan ga ik ook nog een cursusje Duits erbij nemen. Dat niet, maar desalniettemin een hele dikke track van Spax, S-P-A-X, samen met LL Cool J, dus met Blink Blink.
1: You see, this is a worldwide operation. This shit is official. It's not a game. Yeah. Worried up. Hey, yo, Deutschland.

0: Ja, van Amerika naar Duitsland en van Duitsland weer naar Sittard hier in Nederland en vanuit daar weer naar België. Want ik draaide zojuist BLK en Tension met Spitters en Spatters, geproduceerd door Jazz. D-J-A-Z-Z. En een big up ook naar mijn man Flash de Gangster, ook weer bij deze. En hij weet wel waarom. En nu is het tijd om weer binnen Nederland te blijven, namelijk het vervolg van het interview met Mike Redman. En de vraag die ik hem stelde was, je hebt met jouw label een platform geboden aan heel veel dope artiesten die ongelooflijk dan ook niet getekend werden bij andere labels. Maar via jou kregen ze een geheel eigen release of stonden ze op van die uitgebrachte verzamelaars, een van die uitgebrachte verzamelaars. Waarom was dit volgens jou nodig om die artiesten allemaal zo te pushen? En waarom ben je dit gaan doen destijds?
1: Ja, het heeft heel erg lang geduurd voordat Hilversum eindelijk rap een beetje serieus nam natuurlijk. Dat werd echt buiten de deur gehouden. En ondertussen waren er ontzettend veel mensen wel al mee bezig. En dat bleek er niet te zien op een of andere manier. Je hoefde in die periode, zeg maar eind jaren 90 en helemaal aan het begin 2000, hoefde je gewoon geen studio's meer te boeken om tracks op te kunnen nemen. Iedereen deed dat gewoon thuis op zijn slaapkamer. De eerste pc's had je natuurlijk waarmee je alles kon opnemen. Het enige wat ontbrak ook eigenlijk waren de podia waar je dus ook op kon treden. En dat was toen de gouden greep eigenlijk met die Red Room Parties in Rotterdam, waardoor iedereen erop afkwam. En rap werd gewoon heel erg serieus genomen op die plekken. En iedereen kon optreden daar. Maar daar bleef het dan vaak bij. Terwijl er heel veel goede dingen gebeurden. En ik had zoiets, dat moet gewoon geconserveerd worden. En toen is het idee ontstaan eigenlijk om die compilatie-cd's te maken met een selectie van artiesten, want er waren er natuurlijk heel veel. En het was meer een soort snapshot, weet je wel. Er staan goede dingen op, er staan slechte dingen op, maar meer dan ooit tevoren, denk ik. Als je nu het luistert, dan voel je wel de vibe van wat er aan de hand was, denk ik, in die tijd. En aan de andere kant ben ik natuurlijk wel een beetje trots om te zien dat een aantal van die artiesten heel bekend zijn geworden, waarvan ik destijds toen de eerste dingen heb kunnen uitbrengen. Van Duvel, Jawad, Typhoon, VSOP. Eigenlijk had Topnotch me wel even kunnen inhuren als A&R in die tijd, denk ik. Vind je niet?
0: je lacht erom, maar het is wel waar natuurlijk. Hey, stel je komt teruggaan in de tijd. Hè? Terug naar jouw jongere zelf, die net de wereld van de hiphop in gaat stappen. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jezelf geven?
1: Als ik advies zou kunnen geven aan mijn jongere zelf. Wacht niet op anderen. Onderneem het gewoon al zelf. Word niet enthousiaster van een plan dan diegene waarbij het plan vandaan komt. Misschien dat ik vanaf het begin iets zakelijker had kunnen zijn. Maar aan de andere kant, ik heb echt helemaal nergens spijt van. Er zijn sommige dingen die ik niet meer zou doen. Maar de dingen die ik heb gedaan, die ik nu niet meer zou doen, die zijn wel belangrijk geweest voor mijn vorming. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk juist heel veel te danken aan mijn jongeren zelf en hoe de dingen zijn gegaan.
0: Mooi antwoord. Dankjewel daarvoor. Straks weer meer van dit interview. En herken jij OC nog van DITC? Ja, ik denk het wel, hè. En misschien ken jij ook El Desensei nog wel van The Artifacts. Ook jongsleden een interview mee gehad natuurlijk. Nou, die twee samen hebben gewoon met onze eigen Mike Redman, die je zojuist hoorde, een track gemaakt. En die heet Lift the Curse. En die staat op het nog steeds verkrijgbare album Red Rum Relics uit 2024. Here we go.
2: There's a terrible curse. All this comes from the music. Can you play the music backwards?
3: I can try. You've got to do it. You've got to.

0: Ik ben Danny, je luistert naar Flevo in je ears op Galaxy Radio. En daar is het nu tijd voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times, Galaxy. Mixtape.
0: Ja, even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. En daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die binnen zijn gekomen. En dat is de allerlaatste uitzending van Flevo in je ears van het jaar. Hoe vet is dat? En ik heb dit keer de eer om Greymouse Beats uit te lichten. En zijn keuze is, ja, hij zegt... Oef, ik heb er echt te veel. En ik vind het lastig om uit te leggen waarom bepaalde songs mij zoveel doen. Ik luister meestal met beatmakers oren. One Beer is toch wel een klassieker voor mij hoor, van de MF Doom. Omdat ik de beat technisch briljant vind. Honorable Mention en alles van Tsarface raakt mij momenteel. Omdat het voor mij een droom was om ooit met Esoteric samen te werken. En dat is natuurlijk gelukt op de vorige plaat. De albums van Tsarface waren vooral inspiratie voor mij een tijdje geleden. En een tijdje geleden luisterde ik ook weer wat van hun en toen raakte het mij. Het was puur omdat ik begon te beseffen dat ik met Esso werk. En na die samenwerking een goede band te hebben en contact te hebben gehouden... ja, en daar ben ik nog steeds super blij mee. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar hier jouw daadwerkelijke keuze. MF Doom met One Dare.

0: my plan is foolproof, but just in case.
1: And what about Sloan?
2: Now, you keep your eyes open. When I tell you, start snapping.
3: Oh, yeah, sure. Ladies and gentlemen.
1: I see.
3: I am risking my life to tell you with great concern that I must warn you.
4: Freaks to them.
5: Relax, mister. Just do your thing.
6: Get a good grip on my...
7: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
8: On to the next.
9: Stay tuned for the biggest stars.
10: I'm on.
11: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
12: Ahoy!
11: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

Ja, als je je stereo hiervoor niet harder hebt gezet, of je oordopjes, of hoe je dan ook luistert, dan snap ik het gewoon niet meer. Flavor in your ears, baby. Hier op Galaxy Radio. Dit was Tame One met Act Right. En het is nu tijd voor de soundbite. En dat rijmt allemaal niet voor niets natuurlijk, hé. Nou ja, eigenlijk wel. Maar goed, het is het spelletje waar je helemaal niks mee kunt winnen. Het is echt puur voor de eer. En het is dan de uitdaging om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. Een hele bekende track. Dat vind ik dan althans. En meer woorden moet ik er ook niet aan vuil maken. De 5 seconden, die gaan nu in. Ja, is het jou gelukt, vraag ik mij dan af. Het is een klein beetje een instinker, omdat het een remix is van het origineel. Maar de remix is gewoon net wat leuker om vandaag te draaien. Ik zeg niet dat de remix normaal gesproken leuker is. Vandaag wel. Anyway, die hoor je straks helemaal voor als je het niet weet. En dan verklap ik dan eindelijk, voor als het zo'n soort oorworm is, hè. Dan verklap ik dan eindelijk welke track dat dan is. Nu, heel wat anders. Ik ga even te plekken verzinnen. Ja, dat wordt hem. Group Home met Up Against the Wall, de low budget mix.

0: Jilly van Philly, oftewel Jill Scott met Me 4. Hele dope R&B hier bij Flava in ja eerst. En ik ga je zo bekendmaken wat nou die track was. Eerst het volgende. Je kan mij gaan volgen op Instagram, op Mixcloud en op Spotify. Allemaal onder dezelfde naam. Flava in je eerst was de hit van Craig Mack geschreven, maar dan met een S eraan vast. Nou, op dat Mixcloud kun je uitzendingen tot 10 weken terugluisteren. Exclusieve muziek, exclusieve delen van het interview, dus ga dat volgen. Op Spotify kun je tracks in je eigen playlist doen die ik heb gedraaid. En op dat Instagram komt dat alles samen. Daar heb ik ook een kanaal dat je kan volgen. Dat is helemaal dope. Dan hoor je allerlei ins en outs van achter de schermen. Dus ga dat ook doen. En ja, daar wordt ook elke keer weer bekendgemaakt met wie ik dan aankomende week het interview heb. Dus nog één keer, Flava in je eerst, zoals de hit van Craig Mack, maar dan met een S eraan vast. En dan vind je dat vanzelf. Nu de bekendmaking van die soundbite die je binnen 5 seconden mocht raden. Nou, misschien had je Nas wel geraden. Had je ook geraden dat Jadakiss meedeed? Misschien wel, want die hoorde je op de intro. En wie er ook meedoet is Ludacris. Ik heb het over de Made You Look remix.
1: Son, what up?

0: bitch, you came up on me.
1: Scarface met Emeritus. En ja, hoe dope was dat zeg. Maar weet je wat ook dope is? Het laatste gedeelte op de radio van het interview met Mike Redman. En op Mixcloud gaan we dus verder. Zometeen zal ik nog een keer herhalen hoe je daar dan kunt luisteren. In ieder geval hier de eerste volgende vraag aan hem. En dat was deze. Wat mij ook opvalt, hè, als ik naar jou kijk, is het donkere geluid. Zo noem ik het dan even zelf. In jouw jungle, in jouw drum en bass, in jouw hardcore en hiphop hoor ik geluiden waar je eerder aan een horrorfilm denkt dan aan een schattige puppy die elkaar knuffelen, zeg maar. Weet je wel, dat soort filmpjes zie je ook wel eens voorbij komen op dat TikTok en weet ik veel wat allemaal. Maar vandaar dat ik het zelf dus omschrijf als een donker geluid. Terwijl als ik jou op tv of internet zie of hoor praten of een boek van jou lees, dan ervaar ik het tegenovergestelde. Hetzelfde zag ik ook backstage bij festivals, bijvoorbeeld bij heavy metal artiesten, die eerst de duivel uit leken te drijven onstage met dat grunten enzovoort. En dan backstage hele vrolijke mensen met hele leuke gesprekken. Een gesprek over Johnny Cash bijvoorbeeld ineens. Waar komt deze voorliefde bij jou vandaan? En waarom zoek je toch elke keer weer naar dat soort sounds?
2: Ja, dat is een goede vraag. Misschien moet je dat vragen aan een psycholoog. De dingen die ik produceer, dat is altijd wel donker, inderdaad. Qua sound, qua vibe, met die drum en bass dingen, die vormen dingen, dat is natuurlijk helemaal over de top, zeg maar. Dat is gewoon, het ruikt het bloed vanaf, bij wijze van spreken. het is hard, weet je. En het staat haaks op mijn persoonlijkheid. Ik denk dat ik daarom ook misschien harde muziek maak of duistere sounds gebruik, omdat het eigenlijk een uitlaatklep is. En ik eigenlijk als een hele vrolijke guy gewoon door het leven ga. andersom zie je ook wel eens. Ik ken artiesten die zoetsappige liedjes maken, maar die wel heel onaardig zijn, binnen de huiselijke kring. Dus don't judge a book by its cover, toch eigenlijk. Er zijn ook mensen die helemaal losgaan op mijn muziek en een bepaald beeld erbij hebben. Dat als ze mij in persoon ontmoeten, dat het misschien heel teleurstellend is, omdat het blijkt dat ik helemaal niet zo'n hardcore gast ben.
1: Hey, hier de allerlaatste vraag. Beste Mike Redman, wat wil je zelf nog kwijt?
2: Of ik zelf nog iets kwijt wil? Ja, keep up the good work, man, Danny. Weet je, doe je ding en let the people know.
1: Ik zal het ze laten weten en super bedankt voor dit interview, Mike Redman. Maar ook super bedankt voor alles wat jij voor hiphop hebt betekend en nog steeds till this day betekent. Ik had eerder een untold story met jou. Die untold stories heb ik ooit op advies van Deems omgezet in interviews. Vandaag had ik de eer om een interview met jou te hebben en wat een dope interview was dit. Op Mixcloud nog meer van dit interview met Mike Redman en ook nog meer muziek van Mike Redman. Op Mixcloud.com, dus zoek daarna Flava in je eerst, zoals dit van Craig Mack met een S eraan vast. En je vindt het vanzelf exclusieve dingen daar dus. Maar nu nog één track van Mike Redman samen met Young Z en Kool Keith, Third Grade Roast. En dat staat op het album Red Run Relics uit 2024. Nogmaals bedankt, Mike Redman.

Wyclef Jean hier op Galaxy Radio bij Flava in je eer samen met de Refugee All-Stars. En ja, dat was eigenlijk gewoon alleen Lauryn Hill met de Guantanamera. Wanneer heb je die voor het laatst gehoord? Hey, ja, hier hoor je hem gewoon hier op Galaxy Radio. En ja, die Wyclef Jean. Daar is wat mee. Die man ging zichzelf gitaar leren spelen door gewoon aan te klooien en hem ook overal mee te nemen. Tot in interviews aan toe. Echt overal. En sindsdien speelt hij een paar noten. En van die aparte verschijning als rapper en producer en gitarist maakte hij het zelf zo dat hij voor Santana en Michael Jackson mocht produceren. Van klagen over een president en daar een song over maken tot zelf een poging doen om president te worden. Je kan zeggen wat je wilt, maar hij heeft er alles uitgehaald, zullen we maar zeggen. De Fugees zijn nooit officieel uit elkaar gegaan, maar stopten met muziek maken. Maar gelukkig maken ze al jarenlang inmiddels comebacks. Comeback achter comeback. Een paar keer met Brass, maar nowadays zonder die Brass, want die bleek een informant van de FBI te zijn. En misschien was die bar die hij ooit spitte, die bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-boot. Misschien was dat wel gewoon een morsecode en dan helemaal geen weak-ass bar. Anyway, Wyclef bleef een aparte verschijning en maakte best leuke soloalbums en had een dope featuring bij Big Pun bovendien. En wat niet heel veel mensen weten is dat hij een goede vechter is met handen en voeten. He will kick your ass. Maar hier kickte hij gewoon ass op de track en verder niets. En over kicking ass gesproken, alleen de allerbeste DJ's hoor je bij Flava in je eer. Zo ook my man Slam the Flap. En die heeft hier volume 2 van zijn Top Dutch 15 Minute Mixtape met de heetste Nederlandstalige hiphop. Here we go!

Jeetje, Mina. Heel vet weer. Slam de Flap. Ga dat zoeken. S-L-A-M en dan de Flap. En dat is F-L-A-P. En Thank Me Later. Wat een dope DJ is dat, hé. En we gaan eruit met een banger. Alsof dit nog niet bangers waren. Gaan we eruit met een banger. Dan stop ik even met praten en hoor je alleen nog maar de doopste muziek. Dat is eigenlijk dat hele ding. En dan echt een banger, hè. Want tegenwoordig wordt die term voor het een en het ander gebruikt. Maar niet voor wat het nou eigenlijk echt is. Een echte banger dus. Ik heb het hier over Finny Pass samen met M.O.P. met Killpoint. En ik dank je weer voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolfin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchtten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Maxi Airplay Top 20.
1: Elke zaterdag zetten we de 20 hoogst gewaardeerde en meest gedraaide tracks op Galaxy op een rij in de Airplay Top 20. Deze week hebben we 3 nieuwe binnenkomers en een nieuwe nummer 1. Net op 20, de eerste new entry, Hurricane Wisdom samen met Chance the Rapper en de track Barbie Doll. Met Barbie Doll zet de snel reizende Florida-rapper Hurricane Wisdom een belangrijke stap in zijn carrière. Voor de single werkte hij samen met Grammy Award-winnaar Chance the Rapper, wat hun eerste officiële samenwerking markeert. Het nummer verscheen als een van de belangrijkste tracks van Hurricane Wisdom's album Perfect Storm, waarmee hij zijn positie als een van de opvallendste nieuwe namen in de Amerikaanse hip-hop verder verstevigt. Door met nummer 19. Ook die is nieuw in de lijst. Zeddy Will, and There It Is.
0: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Ze eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: De bovenste 10 in de Airplay Top 20 begonnen we met Lil Baby. Met Dead Fresh luidt Lil Baby een nieuw hoofdstuk in zijn carrière in. De single verscheen in juli 2026 via Quality Control Music en Motown Records. En markeert

0: persoonlijk presenteert.
1: Top 20.
0: Op 9 staat deze week Skilla Baby, samen met Bryson Tiller in de track Facecard.
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 9.

0: Top 20.
1: Drake is nog steeds goed vertegenwoordigd in de Airplay Top 20. Met maar liefst 3 tracks. Net op 6, Shebang van Drake. Op 7 staat hij met Janice, Shut the Fuck Up. 8 is blijven staan op 8, Kehlani en Usher met Shoulda Never. 9 is voor Skilla Baby met Fast Card. En 10 is voor Lil Baby met Dead Fresh.
0: Top 20.
1: En dan nu, de bovenste 5. Met op 5, wederom Drake, Too Hard for Radio.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
0: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.
4: 5.
5: Yeah, listen up.
3: Galaxy Radio.
5: They call me Drizzy Drake. Alright. Turn it up, too hard for the radio.
3: We are Galaxy Radio. We're the big

0: Play Top 20.
1: Het laatste overzicht voordat we de nieuwe nummer 1 van deze week bekend gaan maken. Op 5 staat Drake, Too Hard for Radio. 4 komt van 1, Dave and Thames met Rain Dance. 3 is voor Kanye West met Miss Lauryn Hill en I Can't Wait. Op 2 vinden we weer Kehlani, de langst genoteerde track in de lijst. En dat is Folded. En de nieuwe nummer 1 van deze week is... Young Miami en Spend That. Tot volgende week.
0: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 1.
2: JY, turn me up. Where
3: am I spamming?
4: This is Young Miami. Yeah, Spinach.
5: This is Galaxy Music.
6: Young Miami, Spend That.
4: Spinach.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. 2 Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

yeke, demo, oye ke, tello, oye ke.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy News. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, een van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking, er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy News. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, waaronder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12, die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Moises on Air with Jordan Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We back at it again. Avalosjes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En we zijn vandaag weer semi-compleet. Maximiliano is in the building. Big Eyes in the building. En we hebben de boss man himself, Bart. Vandaag de gast. Gast valt in voor SPZ. What's good, Bart?
2: Ja, alles lekker.
1: Ja?
2: Ja hoor. Het was wel racen tegen de klok.
1: Ja, ja, ja. Ik dacht bijna dat je weer zou komen.
2: Het is einde vakantietijd. Ja, je zat al in paniek, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik dacht gewoon, de show gaat niet meer door. Maar
2: nee,
1: niet meer
2: nee, nee, nee. De show must go on.
1: Ja.
2: De weet wat er ooit gezongen is. Nee, want er zijn veel mensen die komen net terug van vakantie. En die liggen dan half slaapdronken achter het stuur die laatste kilometers te maken. En voor mij stond een auto met een aanhangwagen. Mm. Een vakantieganger. Alleen die heeft drie keer het groene licht voorbij laten gaan. Dus dan springt hij op groen, en oranje, rood, groen, oranje, rood. Op een gegeven moment tuteren, nog geen reactie. En dat is heel lullig als je 200 meter hier van de studio vandaan staat. Maar goed, close call is toch op tijd.
1: Je bent er, je bent er, je bent er.
2: Gelukkig.
1: Big was good, man. Wat hebben we gehoord net dan? Want je begon gelijk met een nieuwe track.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Kom ik vandaag gelijk heet uit de startblokken. We begonnen met een nieuwe tune van Dope Nation en Sarkodie.
1: Sarkodie en Dope Nation.
3: Sarkodie en Dope Nation. Mm. En ze kwamen met Inno Easy. Mm-hmm. Daarna gingen we op een Bohe van Dope Nation. Ik dacht, laten we even in de trend blijven. We zijn lekker op die Dope Nation. En de tune die je nu ook op de achtergrond hoort, dat is Kakalika van Dope Nation. Dus we zijn heet uit de startblokken gekomen met Dope Nation. En op een goede radio show vanavond, toch?
1: Ja, hey, ik zie je bent in je Dope Nation modus. Mm-hmm. Dus ik ga je daar laten. Hi, Max, it was good, man.
4: Ik ben nog gewoon, man.
1: Ja.
4: Time to roll, time to chill. Ben een tijdje niet geweest.
1: Mm-hmm.
4: Dus ja, man, is de vibe. Big heeft ons al in die vibe gebracht. Dus ja, man, I'm feeling it. I'm liking it. Dat is het, man.
1: Oké. Okay. Nee, we gaan ook niet te lang praten vandaag. Vandaag is het lekker weer. Huh? Ook dacht ze, wat?
2: Ik zei niks.
1: Ook niks, maar zeg maar. Nee, vandaag is lekker weer. Laten we allemaal genieten van de zon. Maar voordat ik Biga zijn ding laat doen, gaan we het zo meteen ook hebben over Notting Hill Carnival. De samenwerking die we met Afro Paradise hebben.
2: Moet ik me zorgen maken dat je stem in je hoofd hoort?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Ik heb nog niet goed geslapen vandaag. Maar we gaan het even over Notting Hill Carnival. De pre-party. Die samenwerking die Avalosjes heeft met Afro Paradise in London. Brixton Jam. Maar je had in Londen ook een paar weken geleden had je ook Ghana Party in the Park. A.k.a. Shatta Fest. En dat was ook een super drama. Vorige week hebben we het ook al een beetje erover gehad. En ik ben ook benieuwd naar wat Bart hiervan vindt. Het einde van Kwaku. En misschien wordt het een Kwaku / Galaxy takeover next year. I don't know. Ik gooi gewoon iets in de lucht.
2: Nee, goeie.
1: Ja, ik snap je. En we hebben nog de Avalosjes, Go-To, Parels van de Stad, Pre-Party hebben we ook nog gehad. Daar gaan we het eventjes over hebben. En de recap van Avalosjes met In de Soos. Dat is ook super gezellig. Dus ik ga jullie niet te lang houden. Biga, if you got it, take him away.
3: Let's get it.
0: Avalosjes on Air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: Yeah, boy Joy the Chaser, we back at it again. Avalosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En Biga, wat draaide je net allemaal, jongen?
1: Met de Dead Girl van Darko en Ashake. En daarvoor hadden we I Red ook van NSG. Van een, de Sounds of the Diaspora, de tweede versie. Daartussenin hadden we Coca Body van Frenna, Odile en Whiskit. En bands van Cho en Ems. Altijd een banger. Leuk om te horen. T van Rema. Die is gisteren uitgekomen. Het is een beetje een andere vibe. We hebben het hier al net over gehad. En sommige mensen voelen hem wat meer, sommige mensen voelen hem wat minder.
0: Mustard on the beat? Mustard on the beat?
1: Ja, Mustard on the beat. Ik zeg je eerlijk, is een gekke beat wel. Dus het is een goede productie. En ik vind het zelf persoonlijk wel oprecht een leuke tune. Dus ik ga hem wel draaien.
0: Ja, dat is top. Daar zal Rema waarschijnlijk heel blij mee zijn.
1: Ja, zeker.
0: Hij heeft één persoon hier in Nederland die pokoe gaat draaien. Shout naar jou. Big up.
1: Big up.
0: Maar we hadden het, wat ik al net aangaf, we hadden het hebben over Londen. Notting Hill Carnaval. 29 augustus. Afrolosjes x Afro Paradise. X go to zijn we in de Brixton Jam. Dus iedereen die naar carnaval gaat of die in Londen is eind augustus, make sure you're there, make sure you're ready to shake your derriere. De line-up wordt lekker. Ik ga twee namen even weggeven. Van Nederlandse bodem hebben we niemand minder dan DJ Melfi in de building. En van Engelse bodem hebben we niemand minder dan DJ Nip Tizzle.
2: Woody!
0: In de building. Dus en er komen nog meer, maar check de socials en dan ga je zien wie er allemaal is. Maar don't forget, 29 augustus, Avalosjes X Afro Paradise X Go To bij de Brixton Jam, London. Bart, ik hoor, jij bent er ook.
3: Nee, volgens mij ben ik echt de enige die er niet is.
0: Nou ja zeg.
3: Echt hè? Kan en niet hè? Ik moet die zender aanhouden toch?
0: En ik kreeg nog een mailtje van je dat je gastenlijst wou.
3: Ja.
0: Was niet van jou.
3: Ik denk dat de mannen gewoon uit moeten zetten die zender. En weet je, gaat weer aan als we terug zijn met z'n allen. Maar nee, ik ga niet.
2: We kunnen het op locatie doen toch?
3: Alles kan.
0: Ja.
3: Dus over alles valt te praten. Dat moet wel geregeld worden.
0: Kijk, en ik geloof dat jij het gaat regelen. Dus dat komt helemaal goed.
3: Ja.
0: Dus weer nog een keer voor de mensen in de back. Dit is geen promo, maar dit is even een goede sluimpromo. 29 augustus. 29 augustus. Brixton Jam. Avalosjes X. Go to X. Afro Paradise. Brixton Jam. London. Carnival Weekend. Make sure you're there, man.
3: Richie Staals gaat die kant op. Vidi Geldem gaat die kant op.
0: Vidi Geldem is daar. Richie Staals is daar. Dus het wordt sowieso een gezellige boel in Engeland. Dus we wachten eigenlijk op jou alleen.
3: Ja. Weet je, ik zal een busje huren. Dan kunnen we met z'n
0: allen.
2: Dat zou zo vaak zijn.
0: Ik vind dat. Ja, dat zou wel dope zijn. Een Galaxy bus gewoon richting London.
3: Ja, alleen als we mee in de optocht mogen.
0: Dat regelt Biga.
1: Komt helemaal goed.
3: Biga, die heeft met Rema heeft die een onderrondje tegenwoordig.
0: Snap je?
1: On the sly.
0: Ja, want hij is die guy die al die tracks van Rema draait, toch?
1: Officiële DJ. Ja, dat ben ik inderdaad. Ja. Chest.
0: Officiële DJ van Rema.
1: Nee, nog niet.
2: Wauw.
1: Nee, geintje.
2: Ik loef je? No, nee, speak it into existence, bro. Yo, talk your shit, bro.
1: Nee, kijk, heel eerlijk. Ik weet niet of ik nog een DJ van een artiest zou willen worden. Kijk, als misschien de kans voorgeschoteld wordt, dan denk ik misschien anders over.
3: En maar we hebben het hier al een keer over gehad. Hè. Alles en iedereen heeft een prijs, hè. Dus,
1: Ik zeg eerlijk, daar heb je wel gelijk in, mijn bud. Ik wil ook financiële vrijheid, weet je. Ik wil ook chillen
0: en
1: zo. Nee.
0: En welke artiest heb je gedaan?
1: De artiesten die ik tot nu toe heb gedaan?
0: Ja, zei je wilt niet weer. Dus ik denk, neem aan, je hebt al een artiest gedaan.
1: Oh ja, ik was een tijdje de tour-dj van Romein. Oh. Dat is een jonge artiest uit Amsterdam.
0: Oké. Okay.
3: Maar als Rema bellen morgen dan?
2: Ik heb Romein.
1: Als Rema me morgen belt, gaan we een goed stevig gesprek hebben. Een
0: stevig gesprek? Ga je hem wel knuffelen?
1: Pas, maar ik zeg
0: ja, ik weet het. Ja,
1: als je een knuffel wilt, kijk, ik ben gewoon een aardige jongen. Nee, ik stotter zeker niet. Ik ben gewoon een hele aardige jongen. Als je knuffel wilt, kan je knuffel krijgen. Dames ook, hè?
3: Let maar op Starstruck.
0: Nee.
3: Die factuur, dat wordt een hele lage factuur.
1: Het is niet zo erg. Nee, geitje, jongens. Big up naar Emma.
0: Ga je kontje. Oh, oké. Okay.
1: Ja,
0: ja. Hi, Bart.
3: Ja, ik vind het wel mooi. Want we lopen een beetje altijd een dissen met van alles en nog wat.
0: Ja, dat is helemaal zo.
1: Zomaar, onsportief.
3: Ja, onsportief. Maar we bedoelen het heel aardig.
0: Oh, ja, we bedoelen het.
3: Kom af en toe een keer op bezoek hier. Ja. En dus, vooral niet op mij letten.
1: Nee. Bart, we zijn blij dat je er bent. Ik hoop dat je dat begrijpt. We zijn oprecht echt blij dat je er bent. Dus
2: dat is
1: het belangrijkste om over te brengen natuurlijk.
3: Ja, want anders was het... Stil dus.
0: Ja, zo kan het ook inderdaad. Ja.
3: Goed. Hey, zullen we even reclame doen en dan zullen we verder gaan?
1: Ja, we gaan een mocha drinken.
3: Oké.
0: Okay.
3: Dan moet er wel iets komen natuurlijk.
4: These are the bangers on Galaxy.

0: Ja, ja, je boy Joy The Chase. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was CK met King Promise Zero. En CK heeft, hij heeft ook een album gedropt. Waar Promise op staat. Waar Zero op staat. Ik ben even met duizend dingen bezig. En de album heet Banga Boy. Dus check die shit. Stream die hele album. Banga Boy. Maar vooral Zero. Ik denk van die hele album vond ik deze wel een van de hardste nummers op die tape. Zijn ook, je hebt ook nummers zoals Body erop. Dus als je Body voelde, dan moet je die album sowieso checken. Banga Boy, CK. En de Chasing Jam van deze week was CK, King Promise met Zero. Let's get it.
1: Welcome to Maxi's Corner. With Maxi's Top 5. Maxi's Top 5.
2: Yes, yes, yes. It's your boy Captain Maxi, aka The Street A&R. Ik ben aangekomen bij de Maxi's Top 5. You already know 5.

Yes, yes, dat was een bosso met Buku Jero. We gaan direct door naar nummer 4 van deze week. Het is een lekkere UK vibe. Is Wilfie D featuring Crazy Cousins en Amaya A with Piece of Me. Let's go.

Yes, yes, yes. Heerlijke vibe uit de UK. We gaan direct een vliegtuig pakken richting Nigeria. Nummer 3 deze week is Camwell featuring DJ Tunes with Seki.

Camero, DJ Tunes met Sekkie op nummer 3. Nummer 2 deze week, we gaan naar GH. Is Sakodia featuring Dope Nation, Ino Easy.

0: come, I make it do, I make it do.
1: Yes, yes, yes, de hele Katjoen Sako Dier featuring Dope Nation in No Easy. Als je nu hier bent aangekomen, dan ben je aangekomen bij de nummer 1. Maar voordat we de nummer 1 gaan doen, ga ik jullie een snelle recap geven van 5. En dan ga ik de nummer 1 aankondigen. Nummer 5 deze week was Mbosso met Buku Jero. Nummer 4 deze week was Wilfie D, Crazy Cousins en de Maya E with Piece of Me. Nummer 3, ook een heerlijke vibe vanuit Nigeria, was Cameo featuring DJ Tunes with Seki. En ja, wat je nu hoort op de achtergrond is Sako Dier featuring Dope Nation met Ino Easy. En ja, we zijn aangekomen bij nummer 1. Highly anticipated, Franse bodem, een heerlijke clash tussen Ivory Coast en Cameroon. Het is Tyke en Didi B. Met Salo, let's go.
2: Maxi's Top 5.

0: This is Afro Losha's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio. Afro Losha's
1: On Air. Yeah, it's your boy Joy the Chaser. We're back at it again. Afro Losha's On Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je luisterde net naar Davido met On The Road. En daarvoor hoorde je ook een edit van mij met Amardi op de WYFL rhythm. Daarvoor hoorde je ook, ik begon met Reis Fernando en Kwams. En je hoorde ook de track van Kwams met Jordy Chase, Mona Lisa. Dus ja, yeah, dat was even
2: een leuk assortiment.
1: Ja, toch? Mm. Alles goed, iedereen?
3: Ja, ik vraag me af wat iemand nou krijgt die zo'n rhythm maakt. Want deze rhythm die hoor je natuurlijk overal terug.
4: Welke? Die YFL?
3: Ja.
1: Wat wie krijgt, bedoel je?
3: Ja, iemand heeft dat gemaakt. Dus
1: ja, maar de producer krijgt. Ja, producer krijgt gewoon.
3: Die loopt toch binnen, of niet?
1: Ja, die doet zijn ding. Gaat gewoon
3: want, omhoog pikken. Weet je, als er 20, 30, 40 varianten zijn.
4: Meer, Bart.
3: Meer dan 140. Duizend. Nee, maar deze die hoor je echt overal, hè?
4: Ja. Ik denk op het moment dat het uitkwam, alleen in de Jamaica al, de eerste week waren er misschien al 100 remixes. Iedereen die erop uitkwam was gewoon een challenge. Back to back.
3: Je hoeft toch maar één rhythm te maken en je bent binnen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat is een beetje de Jamaicaanse cultuur.
3: Ja, ja, maar goed, dat begint natuurlijk steeds internationaler te worden. Want je ziet dat steeds meer andere artiesten zo'n rhythm ook op.
1: Ja, maar ook dat is een beetje, de Jamaicaanse cultuur.
3: Ja.
1: Zijn het een beetje gewend. Dus, ik vind het juist dope dat weer eigenlijk een beetje terug is gekomen. Want het was een hele lange tijd was het eigenlijk soort van weg. En nu is het weer soort van teruggekomen met deze rhythms. Dus ik ben benieuwd wat ze met de volgende rhythms gaan doen. Wat de volgende rhythms zijn.
3: Ja, kijk, ik zit er niet dip in de materie. Maar ik kan me goed voorstellen dat in Jamaica die producers ook op een gegeven moment het licht zien. En denken bij zichzelf, als het buiten Jamaica dus heel hard gaat. Uh-huh. Hè, dan moet daar wel betaald voor worden.
1: Ja, nee, maar dat denk ik. Daarom zeg ik van, ik denk dat het sowieso wel. Ik denk dat dat gedeelte wel goed zit. Ik denk, ja, voornamelijk, dat zeg ik, ze deden dit altijd al. En het was zeg maar ook gewoon een rhythm pack met misschien 20 artiesten. En van de 20 artiesten daar had je per ongeluk misschien een Beanie Man ertussen. Of ja, de Sean Paul ertussen. Dus die brachten het weer internationaal. Waardoor die track super groot werd. Ik bedoel, als je kijkt naar Sean Paul's eerste 5 nummers, zijn allemaal rhythms. Dus, maar het zijn wel allemaal grote superhits van Sean Paul geweest. Dus, en daardoor heeft hij wel Jamaicaanse producers wel op de map gezet.
3: Ja, want je ziet natuurlijk veel producers die dus eigenlijk nooit het daglicht zien, althans nooit op de voorgrond treden, die dus wel heel veel bepalend zijn voor de muziekstroom.
1: 100%.
3: Dus ja, en als dan zo'n van deze, die herken je overal.
1: Ja.
3: Overal.
4: Dat jij hem zelf herkent, Bart.
3: Ja, tot vervelend toe bijna.
1: Ja, maar dat is het. Het is zo'n rhythm. Ik bedoel, je kan er super rauw dancehall op komen, maar je kan er ook super hip-hop op komen. Je kan er ook afro op komen. Dus het is gewoon een open rhythm voor, denk ik, alles en iedereen. En de meeste rhythms die er waren echt, ik denk, meer gecurate voor dancehall artiesten. En dit is een super brede internationale rhythm.
3: Maar ik ga nu even vragen stellen als leek, hè? Mm-hmm. Want jij produceert ook muziek. Mm-hmm. Kun je dit gewoon downloaden? Of staat dit online dat je daar als producer gebruik van kan maken? Of
1: deze rhythm?
3: Ja?
1: Ja, die staat. Die instrumental staat gewoon online.
3: Dus
1: die kan je gewoon kopen.
3: Dus het kan goed zijn dat je 3 weken werkt aan een poko, die ga je uitbrengen. Je denkt, dit is hem. En op de dag dat jij hem released, staan de 5 varianten ook op Spotify.
4: Maar dat is voor jou.
1: Ja, want als alle 5 bossen, dan zit je goed.
3: Want, ja, maar meestal is het toch maar eentje die doorgaat.
1: Dat maakt niet uit. Ik heb nu 5 kansen.
3: Oké.
1: Okay. Want het is jouw rhythm. Snap je wat ik bedoel?
3: Ik ben de luisteraar.
1: Ja, dus. Daarom. Het is jouw rhythm. Dus als jij zoiets hebt van, oké, ik drop hem. En ik kijk wel wat er gebeurt.
3: Maar goed, dat is vanuit de producer. Maar stel je voor, je bent een artiest en je downloadt dit en je gebruikt het voor je poeko.
1: Dan moet je hard komen.
3: Ja. Dat is het.
1: Dat is eigenlijk het enige. Als jij zoiets hebt van, ik ga hem downloaden en ik ga... Dan moet je hard komen. Want ik bedoel, ik heb een heleboel gehoord, maar ik denk dat ik er zeker misschien 3 echt hard vind.
3: Oké, okay, is je ooit voorgekomen, we moeten zo meteen even afsluiten, mm-hmm. maar is je ooit voorgekomen dat je een poek hebt uitgebracht en dat er net in die week of een week daarna of een week daarvoor bijvoorbeeld een release was van een andere artiest die precies dezelfde rhythm had gebruikt? Want dat lijkt me dus ontzettend balen.
1: Nou, gelukkig van mij niet.
3: Okay. maar dat moet voorkomen.
1: Ik denk dat het, ik denk dat dit wel een van de eerste Jamaicaanse geproduceerde nummers is die echt super globally door alles en iedereen is opgepakt. Dat denk ik dan weer wel. Dus ik denk niet dat hun het zelf niet eens hadden verwacht dat het zo super groot
3: zou zijn. Je zag dat natuurlijk bij Shake It to the Max ook.
4: Ik wou dat net benoemen namelijk.
3: Ik bedoel, die track die was natuurlijk al lang uit in andere varianten en in één keer pang schoot hij door.
1: De juiste featurings en de juiste timing heeft ervoor gezorgd dat mensen zoiets hadden van ik wil er toch op springen.
3: Oké, okay, interessant. Hey, we moeten er even uit.
1: Ja?
3: Zo meteen verder.
1: Oké, okay.
3: Tot zo.
4: Joep. Maat halen. Check out the music. Hey, next. More hip-hop, R&B, afro
5: en dancehall is coming up in a few minutes. Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rambler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van de Bulgaars compressiestation en 200 meter van de Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Jordy Chase and you're back at it again. Afro Losses on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net Lethal Bizzle met European 305 en Mr. Terminal 4 met Hold On op de Bacardi Rhythm. En daarvoor hoorde je een nieuwe track van Vocalistic met Uncle Waffles en Sean Music, To Spin Chiquilesa. Ja man, iedereen is wakker man. En ik dacht, ik gooi even een snelle bruggetje, want Big Guy van Damesteek en som is nu is er breeze on the beach.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Dus ze hebben weer de beach party is weer
2: is active.
1: Teruggebracht. Het is nu active. Hoe, wat is de stand?
2: Ik heb het niet echt in de gaten gehouden, maar Breeze heeft dus vandaag en morgen bij Later aan Zee, dat is bij Bloemendaal, hebben ze dus twee edities. En ja, ik heb gehoord dat heel veel mensen gaan. Ik zag online ook echt gekke dingen voorbij komen. Tickets gaan van €350 en
3: zo. Ik heb eentje gezien van 25 zelf, man.
2: Ja, het is helemaal gek geworden, maar mensen betalen die prijzen niet voor die tickets.
1: Waarom niet?
2: Kom op.
1: Nou, als je dit hebt.
2: Ja, als je het hebt, maar heel eerlijk, wil je zo graag naar Moos? Dan wil ik
1: het. Als je het hebt en je wilt heel graag naar een Moos.
2: Ja, kijk.
1: Shit. Het enige wat je ze eigenlijk moet adviseren is: hey, koop het op de juiste plekken.
2: Ja. Nee, koop het gewoon op het juiste moment. Want dit zijn die mensen die ze gaan. Wat we. Dit hebben we volgens mij ook al vaker aangehaald. Die mensen die dan tot het einde heel lang gaan wachten en zo. Mm-hmm. En dan aan het einde willen ze pas een ticket kopen en dan ga je jackpot betalen.
1: Ja, ze wachten totdat die hype real is.
3: Maar die 300, is het voor beide dagen of is het gewoon één dag?
2: Ik denk voor één dag.
3: Bart, hoeveel zou je betalen voor een ticket?
4: Het ligt eraan van wie het is.
1: Een beach party.
4: Een beach party?
1: Van je favoriete artiest.
4: Nou, daar ga ik geen 300 voor betalen, denk ik.
3: Nee, het is eentje van 520 die nu omloop is.
4: Hoor. Ja, maar ja. Het is pas alleen een artiest geweest in Nederland, die stond op een wereldbol. Daar zijn bedragen voor betaald, heb ik jou daar.
3: Oh, serieus?
4: Serieus?
3: Hoeveel?
4: Nou ja, ik hoorde bij Kanye dat er bedragen waren betaald van €4,000-5,000 zelfs. Dus,
3: Kanye?
4: Ja?
2: Jezus, man.
4: Maar ja, het is wat je zegt. Hè. Er zijn altijd mensen die wachten tot de vibe er is.
3: Ja.
4: Weet je, ja, dan ga je de hoofdprijs betalen, heel simpel.
3: FOMO.
1: Nou, over prijzen en buiten festivities... te praten hebben we ook, ik denk als ik goed heb, vorige week was er Shatta Fest.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een festival van Shatta Wale.
2: Mm-hmm.
1: Wat hij ook volgens mij één keer of twee keer heeft hij dat gedaan in Ghana. En dat was, was gewoon crazy. Ik denk de helft van Ghana was buiten. Het was een gratis evenement.
4: Kijk, dus,
1: de helft van Ghana was buiten.
4: Als je dat in Nederland doet, wordt het ook druk.
1: Ja, maar. Ik weet niet of de helft naar buiten gaat. Hoe ze voor hem naar buiten zijn gegaan. Maar op een gegeven moment, ik denk halverwege de festival, was het een beetje goed misgegaan. Ik bedoel, als je zo'n grote artiest daar hebt en op een gegeven moment mensen denken van weet je wat, fuck it. Wat ze hier ook denken van ik ga last minute een ticket kopen. Mm. In Engeland hebben ze vaak zoiets van, nou weet je wat, ik ga last minute geen ticket kopen. Ik ga gewoon al mijn jongens bij elkaar roepen en dan gaan we gewoon die deur rushen en dan komen we gewoon zo binnen. Leuk. Ja. En dat is één van de dingen die ze hebben gedaan. Mm.
2: Was dat tijdens het festival?
1: Ja, was tijdens het festival. Het festival was ook halverwege gestopt. Het was eerst gepauzeerd voor een paar uurtjes.
2: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, een uurtje, anderhalf uur was het gestopt. Mm-hmm. Even gepauzeerd. En daarna was het vervolgens, hebben ze het gewoon gecanceld. Shatta Wale geeft Ghana Party in het park de schuld voor alles. Dat vind ik ook helemaal mooi. Het is echt ook typisch Shatta Wale. Maar het is wat het is. Ik denk... een van de comments die hij maakte was, ja, hoe ga je op een Shatta Fest, je ziet dat het een Shatta Fest is, waarom ga je daar Kiliwili verkopen? Kiliwili is een Ghanese hapje, gebakken banaan, beetje pittig. Waarom zou je dat verkopen? Waarom zou je kinderen met babywagens hier laten? Hij ging van alles en nog wat liep uit te roepen daar zo, terwijl...
4: Ja, maar als je het gratis maakt, toch?
1: Dan dat was niet gratis.
4: Dus
1: de Shatta Fest daarvoor in Ghana, die was gratis.
4: Okay.
1: Heeft hij het naar Engeland gebracht.
2: Mm-hmm.
1: En daar was het wel betaald. Maar hij alles een en ander ging mis. En hij vindt van, hij is niet de schuldige van niks. Alles is de schuld van zijn partners, Party in the Park, waarmee hij deed. En ja, ik ben vaker naar Party in the Park geweest. Ik denk Party in the Park was de eerste festival die ik had in het buitenland. En het is eigenlijk gewoon een hele normale, het is gewoon een Kwaku in Engeland. Dus als je naar Kwaku gaat en je komt nu optreden en het gaat left, dan ga je nu basically ook klagen over, ja, ze hadden geen eten moeten kopen, ze hadden geen cocktails moeten verkopen.
4: Maar denk je dan niet dat het probleem is van waarom al die festivals gaan sneuvelen? Want er moet natuurlijk steeds meer beveiliging bij om dit te voorkomen. Uh-huh. Dus die beveiligingskosten die schieten omhoog. Er staat, weet je, onderaan staan er meer beveiligers dan, ja, dat het publiek voor het podium staat.
1: Nee, ik weet je waar het misgaat? Ik denk, en ik begin het een beetje met alles en iedereen een beetje te zien. Ik denk dat het nu, zeg maar, het is een serieuze ding. Ik denk dat mensen serieus moeten gaan kijken naar de mensen die ze aannemen. En nu elke debiel die een beetje boos kan kijken is security. Iedereen doet maar wat. Iedereen, ja, of er zijn te weinig. Mensen willen bezuinigen. En aan last minute horen ze van ze mogen niet bezuinigen. Dus ze moeten meer gaan betalen. Nu moeten ze geld van ergens anders gaan zoeken. Kom je met zwart geld, heb je een ander probleem. Dus het is helemaal, alles is nu een beetje messed up geworden. En ik denk dat mensen daar eventjes wat serieuzer op moeten worden. Er moet weer een nieuwe Mayo Security opstaan. Met misschien 20 serieuze mannetjes. Die gewoon weten van, hé, luister dan. Links is links, rechts is rechts. Ik ga geen machtsmisbruik van mijn situatie of van mijn positie nemen. Maar ik ga gewoon doen wat ik moet doen. Om ervoor te zorgen dat dit een veilig feestfestival wordt. En dat dit gewoon, ja, gewoon een goede feestje wordt.
4: Maar is dat alleen in het buitenland of is dat ook hier?
1: Overal.
4: Want ik ga ervan uit dat hier de beveiligers in ieder geval minimaal een opleiding hebben gehad. Ik ben wel eens op feestjes in het buitenland geweest. En dan denk ik bij mezelf, weet je, deze jongens die staan normaal straat erover te plegen. Zijn nukken beveiliger.
3: Jij gaat aan met straat erover te plegen.
4: Nee, maar ik bedoel, ik trek het nu wel heel erg naar één kant op. Maar ik bedoel, af en toe zie ik dan beveiligers. Dat, ja, denk ik, dat zijn geen frisse jongens. En als hier de verkeerde club dadelijk binnenkomt, wordt het matten. Dus.
3: Maar ik denk dit is ook een familie-oriented feest. Ik denk als je echt heel veel brede gasten voor buiten gaat posteren, dat is ook niet echt een vibe. Want mensen komen ook gewoon met de kinderen en daar komen ze
4: maar
3: langs.
4: Zou je voorstander van zijn wat er nou met de voetbal gebeurt? Dat je van tevoren dus registratie hebt, dat je bijvoorbeeld een app moet downloaden waarin, weet je, al je gegevens er staan.
3: En ik denk dat het sneller gaat, hè? Bij binnenkomst ook. Dan laat je gewoon, volgens mij moet je dan een QR-code scannen.
4: Ja, QR-code. Maar je moet eerst een app downloaden. Ja. Daarin staat precies wie je bent met een foto en dat soort dingen. En dan kun je wel snel naar binnen. Maar dan weten ze wie er binnen
3: wie
4: is.
3: Wie er binnenkomt.
4: En dan zou je ook bijvoorbeeld een soort van blacklist kunnen maken of een stadionverbod.
3: Klopt.
4: Voor festivals.
3: Klopt. Dat zou wel vibe zijn.
2: Ja, als ze het gaan doen is echt.
4: Er zit ook wat wetgeving.
3: Want je mag niet alles privacy-schendingen, toch?
4: Ja.
3: Maar ja, dit is ook een festival waarbij er inderdaad kinderen komen, maar komen ook moeders. Die zijn wel echt technisch. Om hun dan een app te laten downloaden om vervolgens dat.
4: Ja, die komen er ook bij de voetbal.
3: Moeilijk.
1: Ja, kijk, het is
4: zonde dat. Kijk, Kwaku nu stopt ook weer. Vanwege de kosten. Het is zonde dat al die festivals op een gegeven moment sneuvelen, gewoon omdat het niet meer te betalen is.
1: Ja, maar ik vind het ook heel interessant dat. Eén, het is. Het is misschien niet te betalen. En heel veel van die festivals kregen ook steun van gemeenten. Maar het is niet te betalen. En de gemeente heeft nu zoiets van, Oké, dan ja, jammer. Volgende keer beter.
3: Is het niet te betalen of is het, want er is toch altijd al een lange agenda dat eigenlijk alle festivals weg moeten uit Amsterdam. Is het niet, zeg maar, een cover-up?
4: Ja, dat staat natuurlijk niet op papier, maar dat gerucht en die indruk die heb je wel, dat alles wat leuk is in Amsterdam wel langzaam maar zeker de stad uit moet. Ja.
3: Dus dit is eigenlijk, is het niet misschien een cover-up van oké, we maken het zo duur mogelijk. En dan
4: het is misschien een handige bijkomstigheid, denk ik, om bepaalde zaken door te duwen.
1: Maar ik denk wel dat ik een van de weinigen ben die zal zeggen van, ik denk dat de peoples hebben Kwaku zelf verpest. Want, ik bedoel, €25, kom op. Er is geen enkele festival die €25 kost. En als we de hele tijd gaan piekeren over, ja, maar vroeger dit, vroeger dat, ja, shit, vroeger had ik een fiets.
4: Als jij een weekendje Lowlands doet, dan ben je €800 kwijt. Weet je, dan ga je niet lopen rellen, want het is zuur geld.
1: Precies. Maar
4: dus
1: nu,
4: als ze Kwaku €500 entree voor alle dagen doen, dan haal ik het niet meer in mijn hoofd om daar rotzooi te gaan trappen.
3: Maar Ik snap wel wat je zegt, maar kwakoe is toch ook eigenlijk is ook voor familie. Dus eigenlijk als je dan komt, stel voor het is 50 euro, is 50 keer 4 druk, of 50 keer 5.
4: Ja, maar denk je ook niet dat het een beetje een algemeen probleem is, zonder dit heel politiek geladen te maken. Ja. Maar ik ben vroeger echt heel veel naar festivals gegaan, grote dingen, Torhoutwerk, de Pinkpop en echt die dingen waar 30, 40.000 mensen op afkwamen. Ja. En de rotzooi was echt aanzienlijk minder. Nou was dat wel andere muziek, maar de rotzooi was wel aanzienlijk minder. Het is ook wel een beetje iets van de laatste jaren natuurlijk, dat er altijd rotzooi gedropt moet worden. De lontjes zijn sowieso al kort na corona bij iedereen, dus...
1: we willen niet meer naar binnen blijven.
4: Toch?
1: Nee. Dus...
4: Ik bedoel, kijk maar een keer iemand verkeerd aan en je hebt ruzie.
3: Klopt.
1: Ja. Het kan zo snel even gaan.
4: Ja, maar goed, het verpest wel voor heel veel mensen heel veel dingen. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja.
4: En kijk, zeker als je van een festival af wil om dat, noem maar wat, te gaan bouwplannen, verhalen, de ronde en zo. Ja, dit is gewoon natuurlijk voeding, gewoon om die plannen snel door te duwen.
3: Ja. Dat is het jammer. Ik denk dat het is, in plaats van de kort. Ik denk echt dat het is.
4: Persoonlijk, ik vind het doodzonde dat kwakoe weggaat. Ja. Ik bedoel, misschien een andere vorm of zo. Kijk, het is natuurlijk wel heel erg vervreemd van waar het ooit vandaan komt. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, er moet ook wel geld verdiend worden. Het is een commercieel gedeelte. Alleen ja, ik denk ook dat een gemeente zoals Amsterdam bijvoorbeeld... Mm-hmm. wel de culturele waarde daarvan in moet zien. En er worden natuurlijk bakken met subsidie aan alles en iedereen gegeven. Aan ieder clubje, een verenigingetje en dat soort dingen. Mm-hmm. Dit heeft gewoon voor de stad heeft het culturele waarde.
3: Klopt.
4: Alleen ja, er moeten wel regels zijn.
3: Maar wat zou een goede middenweg zijn dan om kwakoe te behouden, denk je zo?
4: Nou ja, iets kleiner maken, denk ik.
3: Okay.
4: En misschien, kijk, nu begint het echt een festival te worden. Maar misschien terug naar de basis en het festivalgedeelte gewoon helemaal apart minderen. Doen. Ja, minderen of...
3: Dus weer terug naar een voetbaltoernooi? Want dat was het, hè?
4: Ja, voetbalvreetoernooi. Dus, ja.
2: Voetbalkoekoud.
4: Kakkoekoud.
2: Ja, voetbalkoekoud, zeg maar.
1: Ja, maar dat ja, nee, er ging ook een heleboel mis. Ik bedoel, op het moment dat je inderdaad je maakt... Je maakt het een paid event. Je zet 20 barbecue mannetjes daar, 50 cocktail mannetjes. Ja, daar heb je ook niet echt veel aan. Ik bedoel, dat zou ook een beetje moeten variëren. Er zijn een heleboel kleine dingetjes die zouden moeten variëren.
4: Ik snap het vanuit de organisatie, snap ik het. Hè? Want je wil natuurlijk gewoon geld binnenhalen. En ja, als er dan 20 barbecue kraampjes te verkopen zijn voor een x-aantal euro's. In plaats van één. Ik bedoel, die rekeningen moeten wel betaald worden.
2: Duur.
1: Ja, maar ik denk dat er een heleboel... Dat er wel andere organisaties zijn die andere dingen verkopen. Of andere, weet ik veel wat, die misschien ook wel daar zouden kunnen staan. Bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ze daarin zouden ze misschien wat breder moeten kijken. En naast dat heb ik ook gewoon zoiets van... Mensen moeten gewoon niet lullen, man. Het kaartje 25 euro, 30 euro, moet wel gewoon, ja.
3: Hebben we trouwens de stats hoeveel mensen er gemiddeld bij kwakoe komen?
4: Ik heb geen idee.
3: Want aangezien je zegt minder, ik wil even zien hoe dat dan...
4: Ik heb geen idee. Ik heb geen statistics gezien.
3: Waar je dat dan moet plaatsen.
4: Nou, zeg maar, ik weet dat, weet je, Mysteryland en dat soort festivals waar vroeger 30, 40.000 mensen op afkwamen, dat is gewoon niet meer. Ik bedoel, Omai is gesneuveld.
1: Maar Omai is een ander verhaal.
4: Ja, oké. Okay, ja. Dat is een managementprobleempje.
1: Ja, nee, het is management. Dat is gewoon, dat is eigenlijk gewoon hun model.
4: Ja, oké. Okay. Ja. Is ook een model. Maar goed, weet je, al die hele grote festivals, waar, Sensation en zo. Ja, het is bijna niet meer te doen om zoveel mensen, weet je... Crowd management.
1: Ja, maar het is ook zeg maar omdat als je praat over inderdaad festivals zoals een Sensation of hun hechten echt waarde aan productie. Dus hun productie kost misschien 20, 30 miljoen en dan nu moeten ze gaan downgraden. Het gaat niet.
4: Maar kijk naar je eigen feestje op Eiland bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel mensen kwamen daar? 5.000?
1: Nee, Eiland past er geen 5.000.
4: Nou ja, 3.000, 2.000. Uh-huh. Weet je, dat zijn ook leuke feestjes. En dan kan het echt wel wat kleiner. Alleen ook daar zit je tegen die kosten aan te hikken natuurlijk.
1: Je zit er tegenaan te hikken, maar... Ook dat is zeg maar een grote stap voor heel veel mensen om te downgraden. Uh-huh. Want hun zien het dan als downgraden.
3: Big heeft trouwens de stats van kwakoe. Hoeveel...
2: Oh ja, tijdens het kwakoe zomerfestival, wat meerdere weekenden is natuurlijk, daar komen jaarlijks ongeveer zo'n 120.000 tot 125.000 bezoekers langs.
4: Wow.
2: En dat komt gemiddeld neer. Oh, dat komt gemiddeld neer op zo'n 15.000 tot 30.000 bezoekers per weekenddag.
4: En dat is toch groot?
2: Ja, het is heel groot. En het terrein in het Nelson Mandela Park hanteert een maximum van rond de 23.000 personen tegelijk. Jezus. Zeg maar. Dus
3: eigenlijk zouden ze, want jij zei halveren toch? Een middenweg is halveren, dus 60.000.
4: Ja.
3: Zouden ze moeten doen.
4: Ik weet de regels niet, hè, voor beveiliging. Ik neem aan dat er voor het x-aantal mensen moet er x-aantal
1: beveiligen. Maar ik hoor door de wandelgangen dat ze zeggen misschien, ze zitten te kijken naar Gasper.
4: Nou ja, goed, Kwakko met OE en daarna Kwakko met een U. Uh-huh. Het is ook al een keer doorgestart, hè, dus het kan goed zijn dat het weer doorstart, hè, op een andere manier.
2: Kan gewoon.
4: En je ziet de impact namelijk van het woord, we gaan ermee stoppen, wat dat teweeg heeft gebracht. Uh-huh. Als ik wethouder was in Amsterdam, dan zou ik 3 keer achter mijn oren krabben en denken, oeh, je moet er toch even misschien iets aan doen.
3: 2 keer over nadenken.
4: Ja.
2: Zeker.
1: Ja, of we dat gaan doen, nou, no. Maar, hey.
4: Ja. Of weet anders, je, er moet een organisatie als bijvoorbeeld met Tomorrowland of zo, dat draait miljoenen in. Ja. Super, super rete commercieel.
1: Ja, maar ik denk één, dat Tomorrowland niet gaat denken van hé, Kwakko, gaan we €25 doen?
4: Dat is één. Bij de volgende Kwakko heb je dan een privé VIP-tent, weet je, waar je dan kan overnachten voor €1000 kun je naar.
3: Ja.
1: Geweldig festival, by the way. Maar nee, ik denk het niet. Nee.
4: Oké, okay. Wij gaan het niet oplossen hier.
1: Wij gaan het niet oplossen. Biga.
2: Ja.
1: Jij was ook vorige week bij Avalosjes X Paros X GoTo.
2: Jazeker.
1: Hoe was het, jongen? Dus jij hebt eigenlijk die hele orlo heb jij meegemaakt, zeg maar.
2: Jazeker. Ja. Zeker. Ik moest openen en ik heb de hele orlo meegemaakt. Dus vanaf dat het rustig was tot het wat drukker was. Mm-hmm. En ik vond het echt een toplocatie. Mm-hmm. Zeg maar, we begonnen eerst buiten. Mm-hmm. En dat was
1: dus langs de eerste keer naar
2: Ja, dat was mijn eerste keer. Okay. Dus het begon eerst buiten aan de zijkant, langs het water. Echt lekker wel. Het was wel behoorlijk warm. De zon stond echt precies daarop. Maar het was wel een top vibe. En mensen begonnen rustig aan met komen en lekker opbouwen. En over de gehele avond heen hadden we gewoon verschillende soorten DJ's. En ik vind dat de DJ's het wel lekker hebben gedaan allemaal. Ze hebben allemaal tempo goed erin gehouden. Ik heb het gevoel dat mensen hebben genoten van de DJ's. De Krooiwater bar was er zeker. Ik heb het daar zeker van genoten.
1: Dat is ook de eerste keer Krooiwater, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Zo was ze. Ja.
1: Hij viel goed?
2: Eerste keer voor alle. Oeh, hij viel zeker lekker. Hij viel heerlijk. Die rode, die strawberry toch?
3: Hey.
2: Ik was gekrooid, man, zeg jullie eerlijk. Dus, Esso naar Krooiwater, Esso naar Paros van de Stad, Esso naar Avrolosjes, Esso naar GoTo. Het was een hele leuke pre-party en het heeft me alleen maar warmer gemaakt voor de echte Paros van de Stad. Ik kan niet wachten.
4: Was dit verslag voor of na het Krooiwater?
2: Dit was tijdens, voor, na. Okay. dit was gewoon Krooiwater.
4: Na Krooiwater, de beleving in één keer helemaal anders weer.
1: Ja, nee, die Krooiwater, het werkt wel.
2: Ik zeg eerlijk, het is wel echt top. Het is echt lekker. En mensen, als je het ziet, probeer het gerust uit. En laat je weten wat je ervan vindt.
1: Van het Krooiwater?
2: Ja.
1: Ik zeg altijd, als je echt wil vliegen, 2 glazen Krooiwater.
2: Mm-hmm.
1: En 1 blikje Levis.
4: Oké.
1: Okay. Ja, dan ga je.
4: Wat mag de factuur naartoe?
0: Avrolosjes on air. Kijk. With Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: is your boy Jordan Chase. En we zijn aan het einde gekomen van de show. En niet getreurd. Volgende week zijn we er weer. Ik ben je boy Jordan Chase. Maximiliano in the building.
1: Yep.
0: Big guy in the building.
2: Wiki wiki wiki.
0: Wow, oké. Big up SPZ, man easy. Bart, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Ja, toch? Kom je weer volgende keer?
3: Zei je?
0: Kom je weer volgende keer?
3: Ja hoor. Was gezellig.
4: Nodig mij maar uit.
0: Oké.
4: Vind het gezellig.
0: Volgende week, vanaf volgende week de hele maand is Bart aanwezig.
3: Ja, en ik blijf nog zitten voor Giddy Gelden, dus...
0: Kijk daar.
3: Het is, daarom weet ik ook iets, weet je, van rhythms en zo. Ik krijg veel mee, hoor.
0: Oh shit, oké, dat is makkelijk. Oké, dan.
3: Eén grote leerschool dit.
0: Bart is gewoon hier volgende week.
3: Ik kom hier alleen maar studeren.
0: No problem. Biga, je hebt nog een paar tunes?
1: Ja, zeker.
0: Oké, tjoe, maar weet je, man. See you next week.
1: Yo. Tot volgende week. Hoop.
5: Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy News. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Yes, Fidigadum is er weer. Your Saturday night. I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met mijn broeders Ivan en Ben Belmiro.
1: Goedenavond.
0: Yes. En we zijn er weer. We hebben er zin in. Dit wordt weer twee uurtjes. Uurtjes van heerlijke Caribbean sounds. Maar als allereerste moet ik voorop stellen dat wij sowieso een leuk programma weer klaar hebben staan, as usual. Maar we hebben ook een playlist op Spotify. Dus alle nummers die je hier bij ons in de show hoort, kun je terugluisteren op Spotify. Wij heten ook op Spotify Fidigadum met spatie. En daar heb je alle heerlijke Caribbean nummers van een shata, reggae, dansen, bouillon, you name it, we got it all. Dus ga het vooral checken. En los van dat wij een playlist hebben en dat wij nummers maken, want die heb je net ook kunnen horen, hebben wij ook ons eigen event. Yes, die hebben wij heel lang in de bitterzoet gehad. Yes, maar wij gaan nu naar Notting Hill toe. Ja, wij gaan naar Londen. Ja, carnaval. Dus als je daar bent, 29 augustus hebben wij onze eigen evenement. Ga het vooral checken, want als je eenmaal naar UK gaat voor carnaval, dan wil je ons evenement ook niet missen, want het is de perfecte pre-party.
1: Zeker, zeker.
0: En als jij denkt, ja, ik ben nu aan het rijden en jij bent aan het praten en ik kan niet typen, dan is dat ook oké. Want het enige wat jij hoeft te onthouden is fidigadum.nl op Instagram. Yes, fidigadum.nl op Instagram. Daar kan je alles terugvinden. Onze nummers kan je daar terugvinden. Onze evenement kan je daar terugvinden. Onze playlist kan je daar terugvinden. Maar ook wat wij al deze weken lang bij Galaxy hier aan het behandelen, bespreken zijn. You name it. Ook die snippets kan je allemaal terugvinden op onze Instagram. Dus al met al, check het vooral. Fidigadum.nl op Instagram. En wat we ook altijd doen is de vibe beschrijven van ons evenement. Eigenlijk van alles wat we doen. En daarmee, dat doen we eigenlijk door twee nummers klaar te zetten en te laten, you know, aan jou over te laten. Zodat jij je kan mee laten slepen met de Caribbean sound. En vandaag heb ik twee best wel onbekende nummers klaarstaan. Omdat ik dacht, weet je wat? Heel vaak doe ik toch nog wel wat bekende nummers ertussendoor, zodat jij nog wel kan denken van, hey, dit nummer ken ik. Maar ik dacht, nee, vandaag gaat het voornamelijk om de vibes. Dus dit zijn twee nummers die vrijwel onbekend zijn hier in het Nederlands water. Maar de vibes zijn geen leugen. I'm telling you. Dus ik zeg je alvast dat je je volume harder moet zetten. Want hierbij heb je The Genius met One by One. En Motto met Ben.

0: En down, bang, down, megal.
1: Gekke vibe op de avond, hè?
2: Toch? Zeker, ja. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben ook gewoon best wel... Ik wil niet zeggen superfan, maar als ik Motto, zijn naam, zie... Ergens op een nummer... Je weet toch bijvoorbeeld, yeah. Spotify heeft altijd release radar.
3: Yeah. Ja, ja, ja.
2: Als ik Motto zie, dan...
3: Moet je checken.
2: Ja, ja, ja, dat is gewoon... Ja, snap je? Dus,
1: 9 van de 10 keer is het gewoon hier.
2: Ja, ja, ja, dus daarom... Het is niet dat ik echt een superfan ben van hem. Maar het is wel van... Ik heb hem hoog zitten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik heb hem echt hoog zitten.
3: Dennery heeft hij wel echt op een level
2: gebracht.
3: Ja, toch?
2: Ja, ik denk ook van... Als ik zijn naam zie, dan denk ik... Ja, het kan niks anders zijn dan misschien toch wel zo'n vieze... Breek je rug toe. Ja, ja. Ja, dat is wat ik dan in mijn hoofd heb.
3: Ja,
2: ik zeg jullie eerlijk, Motto naar Nederland?
3: Ja, hij is wel een keer geweest.
1: Ja?
2: Ja, waar dan? Ja.
3: Bij Sokkenvissen Dansal, maar dat is echt een tijd geleden.
1: Oh, ik kan me niet meer herinneren.
3: Ja, wel een tijd. Ik zag het voorbij komen een keer.
2: Maar was het na COVID of voor COVID?
3: Dat weet ik. Denk voor nog misschien zelfs. Misschien voor.
2: Het is tijd.
3: Ja, ja, dus het is lang geleden. Ja, ja. Ja.
2: Waar zouden jullie Motto zetten dan? Sorry, ik moet even doorvragen. Waar zouden jullie hem zetten?
3: Paradiso of zo.
2: Ja, maar Paradiso waar? Paradiso boven? Kelder?
1: Gewoon zelden als
2: grote zaal.
1: Kelder zou disrespect zijn. Zelfde als Kes. Parallel.
2: Parallel. Ja. Oké, okay. Kes, ja, oké. Okay.
3: Ja, misschien is dat beter. Misschien is Paradiso heel misschien.
2: Maar denken jullie niet dat Motto een grote zaal Paradiso kan vullen? Of is dat
3: niet
2: ook
3: alleen,
1: niet
3: sold out,
1: denk ik, nee.
3: Mm. Ja, nee. Misschien als je nog een andere...
2: Sokken All-Stars, hou op.
1: Ja, als je zoiets...
2: grote sterren. Vijf grote sterren, gewoon
3: ja, als je zoiets doet, ja, dan...
2: Voor als iemand meeluistert uit de Sokka community. Een All-Star Sokka evenement met grote artiesten zou echt helemaal top zijn.
1: Nou, het is je geluk met Aidonia, dus misschien...
2: Echt, hè? Het is mijn geluk. Ja, ja. En weet je, ik ga het op de radio ook zeggen. Er is iemand van Reggae Lake naar mij toegekomen om te zeggen... Ja, we hebben jouw TikTok gebruikt. Jouw TikTok hebben wij gebruikt
1: dat
2: om te
1: crazy.
2: Kijken... Wie een goede artiest zou zijn om te boeken.
1: Ja.
2: Ja. Nou, ik zeg je eerlijk. Die erkenning, ja, daar ga ik goed op. Daar ga ik goed op. Dus die Donia, jij gaat mij volgende week zondag zien. Jawel, jawel, jawel. En ik ga me aanstellen ook. Nee, ik vind het wel, hè. Eigenlijk wel. Maar goed, ik zal toch als een pussy doen eigenlijk. Die Donia, hoi. Hallo. Hey, how are you?
1: My name is
2: Rockefeller. Maar goed, we gaan verder. Want ik liet me een beetje meeslepen. Maar wat wij ook altijd bij Fidi...
1: Wacht, voordat je doorgaat. We moeten iemand een shout-out geven.
2: Oh ja.
1: Ik heb het niet vergeten.
2: Ja, het is omdat ik het nog niet aan het drinken ben.
1: Ik draai het expres om, zodat ik het niet ga drinken. Maar
2: ik wil het wel drinken.
1: Ik eigenlijk ook.
2: Oké, nou, korte context. Vorige week hadden wij een draairad meegenomen. En dat wordt vanaf nu, of vanaf vorige week, is dat de Fidi Gyaldem draairad. En de draairad heeft allerlei kleuren. En elke kleur zegt iets. Dus dan heb je bijvoorbeeld blauw. En blauw betekent, vertel jouw guilty food pleasure. Of, en dan zo heeft elke kleur heeft iets. Nou, we hebben dat vorige week gedaan. En vorige week was het gezellig. We moesten allemaal wat opdrachten doen. Maar Ivan... Hij kwam op een kleur terecht die aangaf dat hij een lekker drankje voor ons mee moest nemen. En he did. Ja, en we waren het vergeten. We waren het gewoon
1: vergeten.
2: But Ivan came through. Ivan
3: zeker.
2: Came through.
1: Marcusa stroop.
2: Ik heb hier cola stroop. Jawel. Grantangi.
1: Shout out naar jou.
3: Alsjeblieft.
2: Oftewel, dankjewel. Lekker. Ik moet wel zeggen, die dop zit echt heel stevig erop. Ik heb hem al een paar keer... Oh, hij gaat wel open. Oh, betekent dat ik ga hem niet drinken. Ja. Ik ga het wel drinken dan. Ik wil het sowieso drinken. Maar ik wil het eigenlijk met ijsblokjes drinken thuis. Maar ik ben gierig. Oké, ik zet het even daar. Ik zet het gewoon weg. Oké, maar goed. Dus we gaan die draairad gewoon nog een paar keer implementeren in onze show. En dat wordt echt gezellig. Lachen, gieren, brullen. En je ziet het, hè. Ik wil zeggen, we maken het waar. Maar Ivan maakt het waar.
1: Ja,
2: want Ivan heeft voet bij stuk gehouden van... Oké, ik moest dat halen.
3: Ja, ik zet de toon. Dus
2: je hebt de toon gezet. Ja. Dus Ivan heeft de toon gezet.
1: Elke week komt hij nu met een drankje. Dat is
3: nee,
1: de afspraak.
3: Nee.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee. Ja, je moet. Ja, je zeker moet. Niet. Ik zeg je eerlijk. En de volgende keer is het de soppie.
1: Ja, vind ik ook, hè.
2: Nee, maar... Nee. Maar goed. Weet je, Ivan heeft de toon gezet. Dus dat betekent, we moeten het allemaal serieus nemen. En dat gaan we ook doen. En dat maakt het allemaal ook wel wat specialer. Want wie weet waar je de volgende keer wel niet opkomt. Het blijft spannend. Het is leuk. En we doen het ook niet elke week. Dus deze week zullen we het niet doen. ik denk, hè, we willen eigenlijk verder gaan, maar we hebben al zo zitten kankelen dat ik denk, tijd voor een nummertje en dan gaan we door. Dus hierbij, Vibes Cartel met Come Breed Me.
4: Steven, dat girl de belly too flat and too...

0: Yes, yes, yes. En dat is Vibes Cartel, Come Breed Me. En het kan zijn dat jij dit nummer hebt gehoord net. En dat jij denkt, ik ken dit hele nummer niet. En welke artiest is dit? Nou ja, misschien Vibes Cartel dan nog net wel. Want Vibes Cartel is wel echt super bekend. Maar het kan zijn dat dit nummer nog onbekend voor jou is. Maar het heeft een staartje, zo. Hou het nog even vast. Ik kom erop terug. Maar voordat ik erop terugkom, willen wij als allereerste natuurlijk het nieuws delen.
1: Fidi Gyaldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Gyaldam news update.
0: Boom, boom, boom. Vandaag is het nieuws wat anders, want er is één artiest die voor meerdere nieuwtjes in het nieuws komt. En natuurlijk, the one and only King of Dancehall, Vibes Cartel. Ja, en het is big, big, big en nog een keer big nieuws. Want afgelopen weekend mocht Vibes Cartel een grote show geven als headliner bij Reggaeland in UK. Oké, ja. Maar dat was niet eens het grote nieuws. Hij heeft niet alleen een spectaculaire show gegeven, hij heeft ook groot nieuws gedeeld. En wij hebben het fragment ervan. Laten we luisteren.

0: One see them. Ik hoor dat. Echt, ja, dat je met iemand gaat en ze hype je zo op. Maar goed, het kan zijn dat jij het nog steeds niet begrijpt. Want eigenlijk had je ook beeld erbij moeten zien. Zodat je kon zien wat Vibes Cartel aan het doen was. Maar het nummer zegt het eigenlijk al. Het heet Come Breed Me. In het Jamaicaans betekent dat kom een kindje maken. Ja, en je hoort het eigenlijk al. Vibes Cartel wordt weer vader. Ik denk volgens mij uit mijn hoofd dat ik kan zeggen voor de 8e keer. Maar dat weet ik nu niet 100% zeker.
1: Ja, meestal 7-8.
0: Ja, toch? Ja. Maar volgens mij wordt hij nu voor de 8e keer vader. Want ja, zijn vrienden... Niet vriendin. Zijn vriendin, Sidem. Yes, of ik mag zeggen zijn fiancé, Sidem, is zwanger.
1: Ja, Miss Cartel.
0: One Sidem. En ze krijgen dus een kindje. En dat heeft hij dus bij Reggaeland. En dat is super groot nieuws. Ik moet wel zeggen, hij heeft al best wel veel kinderen. Dus het is niet een soort van wereldnieuws.
1: En dit maakt het een soort... Toch wel speciaal, omdat zeg maar, Sidem is al zo lang in zijn leven. Iedereen haalt Sidem op.
0: Ja.
1: Dus het voelt toch wel een beetje speciaal.
0: She's locked in now.
2: Een soort van kerstje op de taart.
0: Ja, en wat ik ook ervan vind is dat de afgelopen weken... waren wij ook een beetje in speculaties van... wat betekent dit? Is het klaar tussen Sidem en Vibes Cartel? Want we zien bepaalde content. De fans benoemen bepaalde dingen in de comments. En toen zagen we dat er niks aan de hand was. Dat het allemaal oké was. En nu zien we dat ze zwanger is. En ze had wel al een buikje.
1: Ja, ik zeg het al.
0: Een schattig buikje. Ja, gewoon zo'n klein schattig buikje. Dus ik denk dat de afgelopen weken haar afwezigheid was... omdat ze in haar eerste stadium was van haar zwangerschap.
2: Ja, ja precies. Denk ik.
0: Dus al met al, congrats. We zijn super blij met dit nieuws. Ik hoop alleen dat Vibes Cartel wel doorgaat... en dat hij niet denkt van... ja, ook vaderschapverlof, ik ben een tijdje eruit. Nee, we need you, King of Dancehall. En congrats daarvoor. Hoe lijp zou het zijn als je bij Reggaeland was en je zag dat gewoon? Je was gewoon een van de mensen die het kon zien, hoe hij dat ging aankondigen.
1: Ja,
0: ja, dat is wel leuk.
1: Hangt er wel vanaf waar je staat als je hem achterin kon.
0: Ja, oké. Nee,
1: maar het is gewoon hard om te zien.
0: We komen daar nog. Of willen jullie dat nu al benoemen? Want we kunnen dat nu ook wel even benoemen.
1: Ja, eigenlijk wel,
2: Van hoe Reggaeland... Land was? Of?
0: Nee, over de artiesten. We kunnen de rest van Reggaeland kunnen we later nog benoemen. Maar als we het nu hebben over de artiesten die kwamen bij Reggaeland. Nou, dat was crazy, right?
2: Ja, yeah, line-up was...
0: Ik heb Shensia gezien.
1: Heel Jamaica was daar.
2: Ja, Shaggy.
0: Taurus Riley.
1: Conscience.
0: Ja, Ding Dong. Ja. Is er een optreden geweest die jullie bij is gebleven van de content die jullie hebben gezien?
1: Van Conscience.
2: Ja,
1: die van Ding Dong ook.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ligt toe.
1: Conscious vind ik sowieso een harde artiest, zeg maar, qua performing.
0: En, hij is energiek.
1: Ja. Dus hij kan het publiek echt ophypen. Mm-hmm. Dat vind ik ook gewoon hard.
0: Ja.
1: En bij Ding Dong Ravers, dat is gewoon mee.
0: Je hoort het al in de naam, Ravers.
1: Ja. Iedereen links, iedereen rechts, iedereen voor, iedereen achter.
0: Ja.
1: Dat is gewoon echt hard.
2: Dat is gewoon hard. Want dat was zeg maar dan niet op die main stage, Ding Dong Ravers, waarom er op zo'n dancehall stage.
0: Ja.
2: En iedereen ging gewoon mee met wat ze deden. Gewoon die energy was gewoon high. Dus dat is gewoon, dat je echt het gevoel krijgt van, daar moest ik bij zijn.
1: Ja.
2: Zeg maar, dat had ik echt in hun optreden zag.
0: Ja.
2: Dus,
0: ik vond die van Taurus Riley heel leuk om te zien, omdat hij maakt gewoon reggae muziek. En toen hij zijn, bijvoorbeeld bij She's Royal, toen hij deed, weet je, dat gaf mij een warm gevoel. Maar ze gingen ook het publiek filmen. En je zag dat het publiek ook gewoon helemaal in dat nummer was van, She's Royal.
1: Ja, dat is echt een classic,
0: snap je? Dus ik denk dat die me echt is bijgebleven, want Taurus Riley laat zien dat je niet... het hoeft niet altijd energiek te zijn.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Maar goed, dan kom ik wel terug naar Shensia. En die performance vond ik saai.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat zij een nieuwe showcase moet bedenken.
1: Het is hetzelfde als die van Summer Jam, hè?
2: Ja, precies.
1: Hetzelfde showcase als die van Summer Jam.
0: Ja,
2: dus ze moet iets nieuws weer erin gooien of iets extra's.
0: Het is tijd.
2: Ja.
0: Het is tijd.
1: Want ze heeft nieuwe liedjes. Ze had ook samen opgetreden met Vibes natuurlijk. Die Talk To Me Now?
0: Ja. Of Panic?
1: Nee, Talk To Me Now was het.
2: Ja.
1: En het was ook, het zag niet uit als zeg maar een show. Het was gewoon van, Vibes komt even langs. treed even op, klaar, wegwezen.
0: Ja.
1: Er zat geen verhalen achter, zeg maar.
0: Nee, precies. Ja. Nee, ik zag wel dat ze een kort stukje had. Dat ze een beetje sexy ging praten over haar nummers. Want zij maakt best wel veel seksuele nummers. Ja, ja. En ze dan een beetje sexy ging praten en sensueel ging doen. En toen dacht ik wel van, oké, ja, is goed. Wel interessant, wel leuk. Ja, wel leuk. Maar goed, die stage is zo groot, zoveel mensen, ik denk, ja.
2: Ja, dat is het, ze kan wat meer brengen, dus.
0: Ja, ik spring op zijn minst in die split. Op zijn minst. Dat is wat ik gewoon vond. Ja. Omdat ik gewoon dacht van, ja, het miste net, kijk bijvoorbeeld Spice, komt ook in haar eentjes, wel eens, op zulke grote stages. Maar wat zij dan wel doet, is ze rent naar links, ze rent naar rechts, ze gaat naar voren. Ja. En ze gaat zelf met haar whinen. En, waardoor het een soort van spektakel.
2: Ja, een beetje een beleving.
0: Ja, ja, toch?
1: En op een soort van manier voelt ze de stage.
0: Ja. En als Shensia dat niet wil doen, is het haar goed recht. Maar dat dan vind ik wel van, pak die lange standaard van die mic. Kom met een lange jurk of zo, weet je, of gewoon iets. En dan kom je, you know, hoe die zangeressen altijd komen. Ja, dat ze dan, hier laat het licht op jou schijnen, weet ik het. Dat je het op die manier dan gewoon een beetje.
2: Ja, ze heeft inderdaad wat andere segmenten nodig. Ja. Vooral omdat ze dus, het lijkt alsof ze deze showcase al best wel een tijdje doet.
0: Ja.
2: Zeg maar, zelfde nummers achter elkaar. Zelfde praatje voor een bepaald nummer. Dus dan, ja, op een gegeven moment, ik denk dat de mensen er inmiddels wel al vaker hebben gezien. Dus ja, dan wil je gewoon wat nieuws zien.
0: Ja. Ja. Oké. Nee, ik wil nog één dingetje benoemen. Want ik zei het al. Vibes Kartel is voor meerdere redenen in het nieuws. En voordat wij wat nummers gaan draaien, hebben we hier nog één nieuwtje van hem. En dat is dat hij een aankoop heeft gedaan voor een huis in Amerika. Specifiek Florida. Voor 3,9 miljoen.
2: Money binnen.
0: Ja, zo. Ja,
1: dat is crazy.
0: Jeetje.
2: Ja, ja.
0: Dat is echt enorm veel geld.
2: Ja. Die tour heeft hem goed gezet van vorig jaar. En hij is nu natuurlijk ook wel aan het toeren. Dus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, 3,9 miljoen. Ja, als iemand mij nu zou zeggen van ja, als Vibes Kartel een huis moest kopen en voor hoeveel euro denk je dat hij het zou kunnen kopen, zou ik denk ik zeggen misschien 1 miljoen. Net aan 1 miljoen. Dat zou ik zeggen. Ja. Of 1,5 miljoen. Dat zou ik zeggen. Maar 3,9.
1: Ik denk ook wel dat hij veel verdiend heeft in de gevangenis, hè? Met die pokoes.
0: Ja, okay.
2: Ik denk dat dat misschien nog meevalt. Maar ik denk gewoon die tour van afgelopen jaar, want letterlijk bijna elk, was een stadion tour, bijna elk stadion was wel uitverkocht.
1: True. Ja.
2: Elke venue, zeg maar, is overal in Europa geweest, Amerika.
0: Mm.
2: Ik denk als je dat allemaal bij elkaar optelt, ga je wel aardig plussen. Plus inderdaad headliners. Hij was bij Summer Jam, hier nu Reggae Land.
0: Dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, hij moet wel, als je zoveel kids hebt.
1: Ja, een beetje opkomst.
0: Snap je? Ja, je moet wel aan de bak dan. Maar goed, het is tijd voor wat nummers. Want kijk, ik heb hier nog twee nummers klaarstaan van Vibes Kartel. Ik heb nog één nieuwtje klaarstaan, ook van Vibes Kartel. Dus we gaan als allereerste lekker viben op zijn muziek. En daarna heb ik nog het laatste nieuwtje voor je. Dus hierbij, Vibes Kartel met X-Rated en Turn and Wine.

Yes, yes, yes. Dat was Rihanna met Man Down. En daar kom ik zo nog op terug. Want we hebben nog een laatste nieuwtje van Kinga Danza, Pipes Cartel. En dit, weet je, het is eigenlijk niet echt nieuws. Maar ik vind wel, het is nieuws. Want het is altijd wel goed om te praten over hoe jij met kritiek omgaat. Dus als laatste nieuwtje. Reggae-artiest Queen Africa heeft zich ook uitgesproken over Kinga Danza, Pipes Cartel. Zij geeft aan dat hij meer bewust en oplettend moet zijn over de content die hij maakt en op social media plaatst. Omdat hij momenteel heel invloedrijk is. En over wat voor content praat zij? Nou ja,

0: heeft bijvoorbeeld content dat, even kijken, ja, hij heeft best wel gekke
1: content. En zo, ja, dat... zijn badjas ineens uit en dan zie je zijn blote belly.
0: Ja, en dan in zijn blote buik en niet in zijn blote onderkant, hè? Even voor de, you know.
1: Nee, dat zal te ver gaan.
0: Ja, dus het is wel beschaafd gebleven, maar het is wel een soort van, je ziet, hij is een gekkie.
2: Ja,
1: mensen verwachten gewoon niet dat hij zo is.
0: Ja, ik denk dat mensen gewoon verwachten dat hij heel ruw, heel Batman-achtig
1: gewoon
0: is.
1: Gewoon de vibes die zeg maar de gevangenis inging, dat verwachten ze nog steeds.
0: Maar ik vind dat hij nu met de content die hij nu maakt, is lekker speels en luchtig. Dat ik gewoon denk van is leuk om een karakter achter een artiest te zien.
1: Ja.
0: Dus ja, kijk, ja, hij heeft een aparte, hoe zeg je dat, navel. Want zijn navel is groot en komt eruit. Dat was apart om te zien. Het was niet per se crazy of eng, maar het was gewoon apart om te zien. Dus mij gaf het gevoel dat ze misschien daarover had. Dat ze dacht van of misschien vindt ze het gewoon inappropriate. Maar goed, dan zou lyrics zijn, you know.
1: Je moet ook gewoon trots kunnen zijn op je lichaam. Dus hoezo zou dat inappropriate zijn?
2: Ik denk dat ze misschien meer doelde op bijvoorbeeld die wanneer hij op die boot is met allemaal vrouwen om zich heen. En dan... je toch die om hem heen trucken, dat soort dingen. Misschien dat ze...
0: Maar dat is niet, is dat content die hij zelf heeft geplaatst?
2: Ja, dat heeft hij zelf geplaatst.
1: Dat is schaars.
2: Dat ja, het is niet maar, veel, maar inderdaad, dat is niet vaak, maar
0: en ook
2: is er wel.
0: Letterlijk, bijna elke Amerikaanse artiest heeft zulke videoclips en noem maar op. Dus, aan de andere kant kan ik haar wel begrijpen, want je denkt natuurlijk van echt miljoenen mensen kijken naar je op. Ook, waaronder ook heel veel kinderen, jongeren en weet ik het.
2: En hij is ook al wel op leeftijd.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant denk ik, die man heeft zo lang vastgezeten. Het is
2: dat
0: allemaal,
2: is het
0: voor mij doen, best wel onschuldig ook. Ik vind het heel speels en grappig eigenlijk. Dat ik gewoon denk van, juist dit is goed om te laten zien.
1: Ik vind het geen slecht voorbeeld of zo, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ja, hij gaat gewoon een beetje mee met de tijd eigenlijk zelf.
1: Zijn tweede jeugd eigenlijk.
0: Ja,
2: dat vooral, dat gevoel heb ik een beetje. Dat zijn tweede jeugd wat het leven is. Ja.
0: Nou, als we het over jeugdigheid hebben, dan ga ik verder naar twee queens die samen aan het genieten zijn op Barbados. Ja, ik kan het maar over twee supersterren hebben. En dat zijn Rihanna en Queen Adansaal Spice. Die hebben afgelopen week samen zitten feesten tijdens carnaval in Barbados. Ik moet even laten weten, side note. Rihanna komt van Barbados. En Rihanna is elk jaar op Barbados terug te vinden. En voornamelijk voor carnaval. Maar ze komt wel eens vaker in het jaar terug om daar gewoon te chillen met haar familie, et cetera, et cetera. Maar dit jaar was ook Spice van de partij. En laten we praten over de content die we hebben gezien. Want het was all over the place. Ja, en als jij meeluistert nu naar ons en denkt, ik heb die content niet gezien, don't worry honey, want je kan het op TikTok vinden, Instagram vinden, Facebook vinden, you name it. It's all over the place. Want Rihanna is een soort van supergodin of zo.
1: Ja,
0: weet
1: je?
0: Oh, alles wat zij doet, elke kleine puffie die zij laat.
1: Zie je direct.
0: Overal.
1: Zoals het samen met haar man is. Zie je helemaal.
2: Dat stukje is voornamelijk hier aangegaan, denk ik.
0: Ja. Oké, vertel.
1: Eerst moet ik wat meer werken aan zijn wine skills.
0: je ziet, hij komt gewoon van Amerika.
2: Ja. Klopt.
0: Dus,
1: dat is gewoon kets. Er zat geen gevoel in, niks.
0: Nee, maar goed, ik wil wel een massief shout-out geven naar Rihanna. Want kijk, als je op een truck staat, dan heb je een soort van aangemaakte hek. Het is wel van ijzer, maar hij is wel een beetje wankelend. En daar kan je een beetje tegen aanleunen. Zij ging haar lichaam door dat hek zetten.
2: Ja.
0: Zodat zij goed die 90 graden kon bukken voor A$AP Rocky. Ja. En toen moest hij het gewoon bommen. Like, I'm here for that. Like, that's super culture.
1: Super culture, ja.
2: Nee, het was wel vandaag grappige content. Vond ik dat. Het was wel grappig om te zien. Vooral weer toch met A$AP en zo.
0: Ja.
2: Dus, en dan Spice was er volgens mij ook naast nog een liedje performen.
0: Ja, Spice ging Sommie Like It doen. En ze bleef naar hun kijken jullie moeten nu losgaan, want ik ben eigenlijk aan het optreden voor jullie, gewoon hier.
1: Ja,
0: en dat kan ik echt waarderen. En ik vind het ook gewoon leuk dat, kijk, wat Rihanna, wat je kan zien van de content van Rihanna dat gepost wordt, is dat zij heel down to earth is. Ja. Heel veel artiesten lopen gelijk door of wat dan ook. Zij neemt toch altijd een momentje om te praten. Zij herkent best wel wat fotografen en superfans die overal zijn. Ja. Ja. En hetzelfde geldt ook voor Spice. Want ook Spice is een persoon die, hè, de laatste keer dat ze in Nederland was, ging ze gewoon na haar optreden in de lobby staan. En iedereen mocht een handtekening en iedereen mocht op de foto.
1: Dat is wel hard, ja.
0: Like, weet je hoe lang je bezig bent daarmee? Ja, ja, ja. Dus zij is ook echt super down to earth. En zij, you know, ook echt met haar fans. En die twee samen, dat is gewoon, ja.
2: Ja, goede link op.
0: Ja, ja, snap je? Like, een nummer met Rihanna en Spice. Als dat ooit gaat plaatsvinden, ik hoop beter is het een bad game. Toen. You know, maar goed, nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Ze vindt die loslaten.
0: Ja, dat gaat ze niet doen.
1: Dat ze nooit
0: die vrouw
1: doen,
0: maakt miljoenen daarmee.
2: Ja,
0: met alles. Biljonair, kijk daar. Daarom is ze op Barbados aan het wijnen gewoon. Even voor, you know, voor de gezelligheid.
2: Ja. Dat zij geen muziek meer maken, ik snap het echt.
1: Maar je laat zo ineens zoveel fans, ja, ik ga niet zeggen vallen, maar ze kunnen gewoon nergens op hopen meer.
0: Ja.
1: Dat is gewoon crazy.
2: Ja, je toch, ze heeft nu 3 kinderen. Nee, een running niet, business.
1: Ze heeft niet eens aangekondigd van, ik stop met muziek. Dus ja, maar mensen denken gewoon nog van, gaat ze nog door?
0: Ik hoor dat. Ja, van fuck. Ja. En ze zegt de hele tijd, amper een komt eraan. Ik heb 500 nummers.
2: Maar ja, zo oud is iedereen niks. Wel warm, een soort van.
0: Hoe lang
2: is warm houden? Hey,
0: wat?
1: Nou man, dat heb je geen respect.
0: Snap je? En weet je wat het is? Rihanna komt ook gewoon van Barbados. So she's a real Caribbean girl. En ze, in haar looptijd heeft zij ons niet echt heel veel Caribische pokus gegeven.
2: Nee,
0: dus
2: klopt.
0: Wij
2: nee.
0: zitten de hele dag te teren op een man down. Terwijl, snap je, like, dat kan gewoon niet.
2: Klopt.
0: Geef ons gewoon een paar, op zijn gewoon 5 Caribische bangers. En daarna is het klaar.
1: Ja,
0: gewoon is klaar. Daarna is het klaar, you know.
2: Maar ja, jullie weten ook dat muzikanten zo perfectionistisch zijn. Waarschijnlijk wil ze echt het perfecte ding maken. En misschien heeft ze daar nu gewoon de tijd ook niet voor met 3 kinderen. Of ik denk ze wil de tijd niet maken, denk ik.
0: Oké, dan mijn laatste vraag voordat we weer doorgaan naar muziek. Mijn laatste vraag. Stel je voor, jullie maken enorm veel geld met wat anders. Laten jullie het los, laten we zeggen. Ja, kijk, ik wil zeggen tegen jou dat rennen wat je doet, weet je, op de zondag met de groep. Maar goed, sporten blijf je doen. Sport heb je nodig je hele leven lang. Dus ik kan dat niet als voorbeeld gebruiken.
2: Nee,
0: dus ik ga Fidi als voorbeeld gebruiken, maar Fidi wel als alleen voor jou.
2: Ja?
0: Dus je moet niet denken van wij zitten er ook in. Nee, dus als jij weggaat is het klaar.
2: Oké,
0: en Ben, voor jou is het natuurlijk je DJ-carrière en als producer je carrière. Wat nou, laten we zeggen, jullie verkopen sokken. Ik noem maar wat, hè. Gewoon sokken. En die sokken worden gewoon een wereldwijde hit. Jullie maken miljoenen euro's met die sokken. Wat betekent dat voor jullie side hustle?
2: Ja, kijk, sowieso is het moeilijk te vergelijken. Omdat ik zal meteen denken van oké, buiten wat we maken met die sokken, ga ik steken in het feest. Maar ik kan alle taken voor een feest kan je uitbesteden. Maar Rihanna is natuurlijk een artiest. Zij moet het zelf doen, muziek uitbrengen. Dus dan is het. Je kan niet iemand je muziek laten uitbrengen.
1: Nou, AI?
2: Maar bijvoorbeeld. Maar stel, ik was bijvoorbeeld rapper. En ik heb een andere business met sokken die gewoon loopt. Ik zou het rappen gewoon skippen dan, hè?
0: Ja?
2: Ja.
1: Nee, ik zou wel doorgaan. Ja. Op een laag pitje.
0: Op een laag pitje.
1: Ja.
0: Maar goed, oké. Maar dan kom je dan stoot je je neus tegen dat wat Ivan net zei. En dat is, die perfectionisme gaat zo extreem zijn. Want je released al heel weinig.
1: Ja.
0: En je draait al heel weinig. Dus de keren dat je wat released, dat je gaat draaien, ga jij waarschijnlijk in je hoofd hebben, ja. Het moet een gouden set zijn, het moet een goudnummer zijn, want anders kan ik het niet op de markt gooien.
1: Nee, ik zou dan zeg maar een manager inhuren of iemand die heel dicht bij me staat die gewoon ook bij mij mag beslissen van hey, dit is gewoon een harde track, breng het gewoon uit, want anders ga ik inderdaad niks uitbrengen.
0: Oké. Ja, dus eigenlijk, kort gezegd, zijn we het allemaal niet eens met Rihanna. En ik hoor dat, want ik ben het ook echt niet eens met haar. Maar we gaan door, want we hebben hier wat nummertjes klaarstaan. En daarna heb ik nog het allerlaatste nieuwtje. Maar voordat we daar komen, gaan we eerst luisteren naar heerlijke nummers van Spice. Dus hierbij, Needle Eye en Volcano.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Right, right, heat wave.

0: Ja, echt. We spraken net hier in de studio over dit nummer, Clockwise. Dat we het echt heel lang niet meer hebben gehoord. En ook al heel lang niet hebben gedraaid. Want klopt, dit was dat nummer die wij kapot hebben gedraaid tijdens coronatijd. Ja, of covid-tijd.
1: Tijdens die livestreams.
0: Ja, toen gingen we livestreamen in coronatijd. Of covid-tijd waren wij nog wel bezig. Maar wel nog steeds veilig.
1: Op afstand.
0: We deden livestreams vanuit huis. Nou, eigenlijk niet zo veilig, want we waren met z'n allen. Maar goed,
1: livestreams. Die was gewoon zijn eigen huis.
0: Ja. We deden dus livestreams. En dit was een van die nummers die we altijd gingen draaien. Nu zijn we zoveel jaren verder. En,
2: maar andere nummers op deze ritme zijn ook wat bekender, toch, dan deze?
0: Ja, welke zijn het ook alweer? Dat weet ik even niet meer.
2: Ja, Give It To You.
0: Oh ja. Die heb ik ook nog niet meer gedraaid.
2: Dat is echt die carnaval.
0: Heb je hem laatst gedraaid? Ja. Oh, ik moet hem echt weer draaien. Ja, daar zeggen jullie wat. Maar goed, hè, we hebben nog. We waren bezig met het nieuws, Caribbean nieuws. En we zijn aangekomen bij het laatste nieuwtje. Het gaat niet over een nieuwe artiest, want we spraken al over Queen Adanza Spice. Die bij op Barbados was samen met Rihanna en A$AP Rocky om carnaval te vieren. En het was een hele spektakel. Je kunt het overal vinden op social media. En ik heb nog een laatste nieuwtje over de Queen Adanza Spice. Want die is afgelopen weken uitgenodigd door een kerk om te preachen. En wat zij vertelde, vind ik het benoemen waard. Dus we hebben een fragmentje, laten we er even naar luisteren. Ja, schrap ik heel maar. You know when you see the blue here, it's nice. So the color of this here is attached to a lot of things. It represents a woman that has songs that's over 400 million streams. It represents a celebrity. I'm known as an international celebrity. Well, let me just say this quickly. I list out all my accolades and the millions of followers that I have. I was awarded as Female DJ of the Year for 10 consecutive years. I was also awarded Female DJ of the Decade. But I have to wear the blue here because there's some confusion. Because I

0: Het bouwde op, maar dat kwam omdat dus de koor en de band achterin, die werden ook hyped. Dus die gingen meeslaan. Maar om het even samen te vatten, wat Spice dus aangaf, is dus van, kijk, ik ben uitgenodigd als Grace Hamilton, ja. En dat is haar voor- en achternaam. Maar haar stage-naam, dus haar artiestennaam, is Spice. En zij zegt, ik moest komen hier met mijn blauwe haar, want daar staat zij voor als Spice zijnde. Ze zei, ik moest hier komen met mijn blauwe haar, omdat ik uitgenodigd was als Grace. Maar ik moet laten weten dat Spice hier ook in de kerk welkom is. Omdat, als jouw tijd is aangekomen en het is tijd om naar God te gaan, als je natuurlijk gelovig bent. En tijd om naar God te gaan. Hij kijkt niet naar Spice is daar in die komt naar de hemel toe. En ik ga een artist area maken waar Spice kan chillen. En zij krijgt betere treatment dan wie dan ook. Hij kijkt niet zo. Hij kijkt naar de persoon wie zij is. En dat zij een goed mens is geweest. En daarom mag zij naar de hemel. En zo probeerde zij dat over te dragen. Bij de kerk. En ik vind dat het benoemen waard, omdat het heel snel wordt gezien als hoe jij als artiest. Kijk, ik kan mezelf heel goed als voorbeeld gebruiken. Want ik maak muziek. Ik doe heel veel meer dingen. Dus ik zeg, ik ben in de entertainmentwereld. Mm-hmm. Maar daarnaast ben ik ook een moeder van 2 kinderen.
1: Ja.
0: Dus als ik thuis ben, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon Daphne. En als ik de deur uitga naar werk, ja, dan ben ik Rockefeller Babe.
1: Ja.
0: En ik vind dat, wat jij bijvoorbeeld op mijn social media ziet, als jij ziet dat ik bijvoorbeeld aan het whinen ben op een nummer die ik aan het draaien ben, dat staat niet tegenover of ik een goed mens ben of een goede moeder ben. Of, nee, snap je? En dat is wat Spice probeert over te dragen. Van ja, ik snap dat ik bijvoorbeeld rap over whinen op die cocky of weet ik veel wat, maar uiteindelijk blijf ik nog steeds mens. Ik blijf nog steeds gelovig. I still fear God. Ik geloof nog steeds in de hemel. En ik bid nog steeds en al dat soort dingen. En ik denk dat dat wel het benoemen waardig is. Want wat vinden jullie daarvan?
2: Eigenlijk als fan vind ik, zeg maar, dat je moet letten op zulke momenten. Dus niet op, zeg maar, wat ze doet op stage of zulke dingen. Meer zulke momenten als wanneer ze in de kerk is of wanneer ze interview heeft. Dan leer je de persoon echt kennen, zeg maar.
1: Ja, je moet sowieso het entertainment gedeelte van de artiest loszien van de persoon die de artiest is, zeg maar, buiten het artiest zijn.
2: Maar fans
0: Het verwaart het snel,
2: heel moeilijk
0: gebied
2: om te doen.
1: Ja. Klopt. Daarom heb je ook veel artiesten die bijvoorbeeld dan heel fel worden. Als ze bijvoorbeeld, stel ze ergens met hun kinderen of zo en een fan komt. Ja, ik wil foto. Op dat moment, ben je niet meer die artiest. Je bent gewoon met je kinderen. Dus dan ben je gewoon een bepaalde scheidingslijn.
2: Nou, voor een fan moet je gewoon 24/7 aanstaan.
1: Ja, precies. Zij verwachten, je bent gewoon 24/7 Spice, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon niet zo, weet je. En dat kwartje valt niet altijd bij mensen. Dus het is wel goed dat ze dat wel belicht.
0: Ja, en het is wel goed dat wij daarover praten. Ja, dat het in de realiteit. Want dat is ook zo. Weet je, ook in Nederland. Het is in elk land is het een beetje hetzelfde. En dat is dus, je hebt een artiest. En daarachter schuilt gewoon een heel ander. Ja, niet per se een heel ander mens. Maar ook gewoon een privé persoon of zo. Ja, snap je ook een beetje van, een persoon die een heel ander leven leidt. Die gewoon huisje, boompje, beestje heeft. Die rustig is en al dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Maar dan wil ik ook tegelijkertijd advocaat van de duivel spelen. Zeg maar, sommige fans zeggen dan van, je kiest er zelf voor om dus om een artiest te zijn, om in de entertainmentwereld te zitten. En dat hoort erbij, zeg maar. Dus dat je fans achter je aankrijgt, foto's willen, dit, dat, zo. Dus zou je dan niet, omdat je weet dat het erbij hoort, dus je hebt er zelf voor gekozen. Dus dan zou je ook niet daarover moeten klagen tussen haar.
0: Ja, ik weet niet of dit een goed voorbeeld is, maar als een vuilnisman klaar is met werken en hij heeft zijn uniform nog aan, moet hij de vuilnis oppakken bij de winkel als hij super, boodschappen doet?
2: Als advocaat van de duivel.
1: Nee, in dat geval. Nou, dat is een ander beroep, toch? maar het hoort niet bij zijn. Dat hoort niet in zijn contract. Zeg maar. Als artiest zijnde heb je er eigenlijk voor gekozen dat, voor als je heel bekend bent, met bekendheid komen deze nadelen, zeg maar.
0: Ja, maar ik vind, je hoeft er niet over te klagen, maar je mag wel je grenzen aangeven.
1: Ja, 100%.
0: Toch? Want dan komen we weer op het stukje, stel je voor, als artiest zijnde, stel je voor, ik ben aan het whinen. en iemand in het publiek heeft, ja, heeft iets van, ja, je bent aan het whinen met je kont naar ons toe, dus wij mogen het aanraken.
1: Ja, ja, ja. Nee,
0: nee,
1: ja,
0: dat is anders. Nee, dat is anders. Ja. Dat is anders. Die vuilnisman was beter, hè?
2: Je zocht het af.
0: We houden het gewoon op die vuilnisman. We houden het op die vuilnisman. Maar goed, dat was wel een goed voorbeeld, right?
2: Ja, ja, ja. Okay. Dat is goed.
0: I rest my case.
2: Word even stil van.
0: I rest my case. Oké, nee, weet je, het is klaar. We zijn klaar met het nieuws. Het was een lange rit.
1: Ja.
0: Maar het was wel interessant. Ik vond het wel interessant.
1: Leuke items,
0: ja, dat. Ja. Spice en Vibes Cartel, allebei King en Queen, vaak in het nieuws kwamen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waarom ben je Pieter TV hier ook?
2: Nee, ik vind het gewoon een heel goed, goede items.
0: Ben Bambiro eruit. Security, security. Nee, maar oké, okay, we gaan door. Ik denk, we gaan even, weet je, het blijft lekker zaterdagavond. En we willen nog steeds een beetje links en rechts gaan. Dus ik heb hier twee nummers klaarstaan. Eentje is een danszaalnummer, eentje is een sokka-nummer en eentje is lekker voor de vrouwen. Ze zijn allebei voor de vrouwen, maar eentje is een beetje rustige vibes en die andere is gas, pap, pap, pap, pap. Ik denk, ik geef een beetje context zodat jij je mentaal een beetje kan voorbereiden, maar ze zijn allebei goede bangers. Dus hierbij, Shaquille featuring Just The Music met Own Thing en Hypa 4000 met Whining Freestyle.

0: Boom, boom. Ja.
1: Je zei zo wakker, hè?
0: Toch? Ja. Maar daarom moest ik even, context geven net, toch? Want ik wist dat dit nummer eraan zat te komen. En ik wist van mensen gaan links, rechts, voor, achter. Een beetje in paniek raken, want er gebeurt heel veel. Maar het is een goed nummer. Het is een goed nummer. En natuurlijk, hè, kijk, weet je, ik wil zeggen, er is tijd ook van komen en gaan. Nee. We zijn bezig, we waren net bezig met het nieuws. En nu zijn we aangekomen bij de topic van de dag. Yes. En ik wil even vooropstellen dat dit, hè, we gaan onze mening delen. Het is niet gebaseerd op feiten. Als het gebaseerd is op feiten, dan geven wij dat zelf aan. Dus, de topic van de dag. Zeikende festivalfeestgangers. Is het terecht en is het opbouwende kritiek / feedback? Of is het gezeik? We gaan erover praten. Even kijken. Als allereerste, Reggaeland. Ja? Reggaeland. Want daar hebben we net al over gesproken. Dus daar gaan we gewoon weer verder over praten. Dus als allereerste, Reggaeland. Afgelopen week geweest. Nou, daar zijn heel veel TikToks achter aangekomen. Nou, dan had je van die TikToks waarin stond te veel mensen met stoelen die zaten, waardoor je niet meer lekker in het publiek kon staan. Niet genoeg plek om te staan dus. Fans die aangeven dat het grotendeels van het publiek nummers van Vybz Kartel niet kende. En daar maar gewoon stonden. En die man niet de liefde gaven die hij verdient. En dan heb je ook nog festival voor. Het was een festival voor alle leeftijden. Ja. Ik wist dat trouwens niet.
1: Ik wist het ook niet eerlijk gezegd.
0: Festival voor alle leeftijden, maar niet genoeg family areas. Oké, wat vinden we hiervan? Laten we. We moeten het eventjes eerst een beetje afbreken. En dan gaan we zometeen over andere dingen praten.
2: Ja.
0: Binnen deze topic. Maar als allereerste. Te veel mensen die op stoelen zitten. Wat vinden jullie daarvan? Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord voor dit jaar.
2: Nee.
0: Dat het storend was. Ik heb het wel gezien.
1: Ik stel denk van waarom zou dat storend zijn?
2: Ja.
0: Nou ja, stel je voor, jij staat bij een podium. Jij staat bij een podium. En je staat in de buurt van een podium. En laten we zeggen, oh ja, Vybz Kartel wilt optreden. En jij denkt, ik heb hem nog nooit gezien. Dit wordt mijn kans, ik kan hem eindelijk zien. Dus jij wilt voorin staan. Maar je kan niet voorin staan, want je hebt 30 mensen.
2: Met stoelen.
0: Met stoelen. Dus, maar je kan ook niet tussen ze staan, want dan sta je voor ze. Dus je moet
2: achter
0: ze staan.
2: En ook met, weet je toch, misschien wat activatietunes. Wat we net bijvoorbeeld zeggen met Ding Dong Ravers. Van iedereen naar links. Je kan niet naar links.
0: Je kan niet naar links.
1: Ik dacht die stoelen waren zeg maar achterin en de mensen die gewoon voorin waren.
0: Nee,
1: voor. Oké, dat snap ik het. Ergens.
2: Ja, kijk, maar aan de ene kant. Ik snap dat het een soort van vervelend kan zijn. Maar je moet ook een beetje. Voordat je naar zo'n festival gaat, moet je jezelf goed laten informeren. Van waar ga ik heen?
1: Ja.
2: Het is een festival voor alle leeftijden. Dus inderdaad, je kan gewoon ouderen verwachten die inderdaad niet 8 uur lang kunnen staan. Die dus hun stoeltje zullen meenemen. Je moet kinderen verwachten.
1: Ja.
2: Dus dan moet je er heel anders naartoe gaan. En niet inderdaad niet zo zoals je misschien normaal zou doen bij 18 plus. Gewoon een jeugdig festival. Dus je moet er met een andere bril heen of zo.
0: Ja. Oké, ja. Maar goed, dan kijk je naar die line-up. En die line-up is niet kindvriendelijk. Snap je? Dus zo mensen ook wel denken van ja, ik kom daar voor Buzz Guns met jointje in mijn mond. En
2: ja, maar bijvoorbeeld reggae festivals staan erom bekend. Dat het, je toch met familie kan je erheen, alle leeftijden.
1: Er zijn voorbeelden waar het gewoon goed gaat. Bijvoorbeeld bij Summer Jam heb je gewoon echt een hele aparte area.
2: Ja, dus dat stukje bijvoorbeeld vind ik wel legit dat ze zeggen van er moeten meer family areas zijn.
0: Mm.
2: Want inderdaad, als je dus vooral hoe groot Reggaeland was, hoeveel artiesten ze hadden.
0: Mm-hmm.
2: En je bent voor alle leeftijden, zorg er dan wel voor dat er meer plekken zijn waar het ook gewoon een stuk veilig is voor kinderen of gezinnen. Dat ze gewoon daar hun eigen spot hebben. Dus daar ben ik het wel mee eens.
0: Dat is dan het volgende waar we over praten. En dat is dus die family areas.
2: Ja.
0: Nou, ik ben wel eerder op een ik ben naar Reggae Geel geweest. Ik moest daar draaien een paar jaar geleden. En dat was ook voor alle leeftijden. En daar waren mensen ook met kinderen. Maar toen had ik dat allemaal niet meegemaakt. Maar ik heb toen ook niet family areas gezien. Dus ik weet niet wat ik moet.
2: Bij Summer Jam had je dat wel inderdaad.
0: Wat moet ik verstaan onder family areas?
1: Het festival is bijvoorbeeld zeg maar hier in de studio. En dan denk ik 1 of 2 kilometer verderop heb je echt gewoon een area zeg maar die gewoon echt heel rustgevend is, dus niet met zeg maar pomp het geluid.
2: Ja. Maar daar mag je ook dronken, bijvoorbeeld. En dan waren bijvoorbeeld van die speelrekken waar kinderen een beetje nog kunnen spelen. Dus het was wel een beetje dat je gewoon ziet van dat is stukjes voor kinderen. Je mag niet roken.
0: Mm. Dus, maar ben je het ermee eens dat er meer family areas zouden moeten zijn?
1: Als je zegt dat het voor alle leeftijden is, moet je daar wel je best voor doen.
2: Ja, precies.
0: Ja, en hoeveel vinden jullie dan voor zo'n festival als Rayaland? Hoeveel vinden jullie dan gedoogd? Om dan, hè, want ik weet eigenlijk niet hoeveel mensen daarop afkwamen, maar ik denk wel echt kapot veel.
1: Ja, die main stage was crazy.
0: Echt gestoord gewoon hoeveel mensen daarop afkwamen. Ja. Maar hoeveel family areas zouden hun moeten hebben dan? Of zou jij prettig vinden als jij met je kind naar een festival gaat?
2: Ik denk dat je zeg maar misschien afhankelijk van je stages, dat stel je hebt, ik weet niet hoeveel stages er zijn, stel je hebt 4. Mm-hmm. Dat je denk ik zeg maar, en ze zijn alle 4 redelijk groot, dat elke stage gewoon een family area moet hebben een beetje aan de zijkant.
1: Ja. Dat is een grote stage dan zeg maar links eentje.
2: Ja, ja precies. Eentje. Bijvoorbeeld die main stage was natuurlijk gigantisch.
0: Ja.
2: Dan doe je misschien inderdaad eentje een beetje meer misschien voor links en eentje achter rechts of zo. Weet je, dat je zoiets zou ik het doen.
0: Mm,
2: dat je inderdaad wel bij elke stage, als het een grote stage is, niet dat het een tent is of zo, als het echt een grote stage is, dat je wel een plek hebt voor families of zo.
0: Ja. Dus, dan de conclusie. Vinden jullie dit zeikende bezoekers? Of vinden jullie dit opbouwende, opbouwende kritiek slash feedback?
2: Ja, sommige
1: opbouwende kritiek.
2: Ja, die vind ik opbouwende kritiek, want misschien is het ook de eerste keer dat Rayaland het zo groot heeft aangepakt. Ik weet ook niet hoeveel edities ze eerder hebben gehad.
0: Of
2: dat dit de eerste was, I don't know. Maar stel het is de eerste, dan is het helemaal gewoon opbouwende kritiek. Van je de volgende keer misschien hier aan denken. Want als je het voor het eerst doet, weet je ook nog niet helemaal alles. En sommige dingen, zijn denk ik, kan je wel gewoon scharen onder klagen. Maar daar zijn we als mens goed in, toch?
0: Ja, dat is zeker waar. Niemand is daar vies van, hè? Maar goed, nu met TikTok. Ja, je weet niet wat die TikTok met... het kan helemaal... je TikTok kan zo gewoon in Ghana terechtkomen, hè?
2: Ja.
0: Snap je? Dus weet je hoeveel mensen je besmet met dat geklaag van jou?
1: Ja, denk ik wel.
0: Maar aan de andere kant vind ik het ook wel een goede wake-up call. Want ik denk, ik denk niet dat elk festival even een... formulieren erachteraan stuurt van feedback of niet dat je per se je ei kwijt kan.
2: Nee, klopt. Daarom ik denk als je onderdeel bent van de organisatie is het niet eens per se vervelend, denk ik. Want je moet gewoon een beetje de klaagcomments, daar moet je gewoon een beetje overheen lezen. Maar sommige comments zullen waarschijnlijk gewoon wel echt...
0: dat je het een beetje filtert.
2: Ja, precies. Gewoon filteren en zo. En ook dat stukje over wat je aangaf, dat ze zeiden van dat niet iedereen Vibes Cartel zijn liedjes kende.
0: Ja, maar dat was nog het laatste wat ik wilde benoemen.
2: Dan denk ik ook van dat is zeg maar, dat is een beetje te verwachten. Want dat hebben wij, denk ik, in Nederland ook meegemaakt toen hij hier was. En waarschijnlijk zijn gehele tour. Hij had gewoon een soort van hype, bos om zich heen. Van hij is vrij en hij komt weer na zoveel jaar. Dezelfde mensen die niet eens heel invested zijn in zijn liedjes, wilden gewoon daar zijn. Gewoon voor vibes. Weet je? Dus die mensen moet je ook gewoon gunnen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk van het kan zijn. Kijk, weet je wat je ook niet moet vergeten? Het kan zijn dat iemand in het publiek zit of staat en die Vibes Cartel dus niet zo goed kent.
2: Ja.
0: En die op dat moment nummers hoort en denkt, wat? Ja. Welk nummer is dit? Ja. En daarna, na Rayaland, naar huis gaat en die nummers helemaal kapot draait gewoon. Ja. En denkt, nee, ik ben nu super fan. Ja, zo gaan die dingen ook. En dat ontneem je als het je zoveel doet dat, niet iedereen zijn nummers kent. En aan de andere kant denk ik, maakt het heel veel uit. Ik bedoel, eigenlijk als bezoeker zijnde, doet het meer met jou als iedereen met jou meezingt, als je een nummer meezingt?
1: Dan let je gewoon te veel op anderen. Je komt daarvoor voor de artiest zelf. Je gaat
2: Precies. Let gewoon inderdaad op de artiest. En wees gewoon, als je met je crew bent, zorg gewoon dat jullie het gezellig maken.
0: Ja. Ja.
2: Jullie kennen de tunes en dan maak het gewoon zelf gezellig of zo. Weet je.
1: Ja. Het zijn ze geen flesje van, hey, waarom zing je niet? Waarom doe je geen Bosgoes, hè? Wat is dit?
2: Kijk, wat misschien wel gek is, als je bijvoorbeeld... Sommige festivals hebben Golden Circle Area bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Stel, je gaat daar staan en je kent hem niet. Dan kan je misschien zeggen van, dat is een beetje raar.
0: Mm.
2: Want als je hem niet kent, en dan waren we hier zo dichtbij. En je toch echt bij. Want ik ga er een beetje vanuit dat Golden Circle een beetje van de harde kern is. De echte fans en zo. En als je dan daar tussen staat en een beetje gewoon... saai voor je eens, dan kan ik nog een beetje begrijpen. Maar als je gewoon uit normaal, regulier publiek staat, Ja, ik kan gewoon genieten, ook al ken je hem niet. En wat je zegt, misschien leer je hem zo kennen.
0: Ja.
1: Ik heb misschien hoor je met... ooit een pokoe, zeg maar, en dan kom je erachter dat hij het is.
2: Ja. Ik heb dat ook met veel... Vaak heb ik dat sowieso met artiesten, als ze een concert ergens hebben gegeven, dat ik daarna denk, oh ja, deze tune was ik vergeten.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik ga dat weer checken. En dan ga je gewoon terug, en ga je gewoon echt de artiest gewoon weer checken.
0: Ja.
2: Zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat hoort er een beetje bij. Ja.
0: Dus dat is wel gewoon zeiken.
2: Ja,
0: dat is onze conclusie. Dat is gewoon zeiken. Oké, het is tijd voor wat nummertjes. En hetzelfde, ik heb hier het dansnummer klaarstaan. En ik heb hier een... is Chrissy is shatta, hè? Is geen sokka.
1: Shatta, ja.
0: En een shatta nummer klaarstaan. Ja, en niet de shatta met een rustige vibe die je misschien gewend bent. Maar dit is een pompende vibe. Dus hierbij heb je Shenseea met Shengyang Anthem. En Chrissy met Bachabo.

0: boy. Bacha boy. Yes, yes, yes. Dat was Chrissy met Bacha boy. Dat was best... Ik denk dat hier in Nederland nog wel een beetje een onbekend nummer. Maar echt ook wel een gouden nummer, hoor. Ja, toch? Ja, ja, die beat op. Pa, pa, pa. En ik denk dat het ook wel een hele leuke les is om mee te geven dat... Shatta kan heel rustig zijn. Weet je, dan heb je niet rustig, maar een beetje die... kan je zien als een beetje die basshall vibe van bad, bad. Dat is een beetje die Shatta vibe. Maar je kan Shatta ook op een hoger of snellere tempo krijgen. En dat, dan krijg je bijvoorbeeld die Bacha boy. En dat laten we hier ook heel vaak in de studio, zonder dat we enig context geven, laten we dat hier ook heel vaak horen. Dus ik denk dat dat ook wel een leuk weetje is. Maar goed, we waren bezig met de topic van de dag. Zijn zeikende festivalgangers, is het opbouwende kritiek, feedback of is het gewoon straight up gezeik? We waren bezig met Reggaeland en dat was eigenlijk een voorbeeld omdat we daar heel veel TikToks voorbij zagen komen. Heel veel positieve, laat me dat voorop stellen, heel veel positieve, maar ook wat negatieve. En dat ging dus onder andere wat ik net al had benoemd met die stoelen, met niet kunnen staan, nummers van artiesten niet kennen, maar ook de family areas. Maar we gaan door. Want je hebt ook... dus dat was dan een festival, maar je hebt ook carnaval. En dit jaar, ook bij carnaval, heb ik best wel veel TikToks en zelfs Instagram berichten voorbij zien komen van mensen die aan het zeiken waren. Waarvan ik dacht, dat was echt zeiken. Want wat ik had gezien, ik zag ook dat heel veel mensen van Barbados zelf ook een hele post gewoon met tekst helemaal hadden uitgeschreven, ook DJ's, die echt gingen benadrukken van, nou ja, als je niet begrijpt hoe het in elkaar zit, dan moet je niet zo snel zulke video's gaan maken en een soort van, weet je, kritiek geven, want jij doet je huiswerk niet. Maar goed, even context. Waar mensen dus over gingen zeuren, was dus dat bijvoorbeeld het muziek steeds stopt. En dat je dan echt een aantal minuten naast die truck staat. Oh, dit gaat over carnaval, sorry. Even een betere context. Dit gaat over carnaval in het buitenland, waar wij net over spraken. Notting Hill, 29 augustus, pre-party, feed the girl, then be there. Maar carnaval, dan heb je van die trucks. Hebben wij ook hier in Nederland bij zomercarnaval in Rotterdam. Heb je al die trucks achter elkaar staan met verschillende nummers. En daar lopen mensen altijd een beetje mee vanuit de zijkanten, vanuit achterin. En dan heb je nog allemaal dansers erbij. Nou, dit was dus de punten die mensen hadden benoemd. En dat was dus dat het muziek steeds stopt. En dat het dan eigenlijk super stil was. En dat ze niet wisten hoe of wat. Nou, dat vonden ze vervelend. En net als ze in een wine zaten of met iemand aan het dansen waren, stopte het muziek. Nou, dan het tweede. Ik ga ze eerst benoemen en dan gaan we ze allemaal doornemen, hè? Ja oké. Okay. Dan de tweede wat ze benoemden was de truck. De truck stopte de hele tijd. Dan waren ze net lekker aan het lopen, aan het viben. En dan stopt die truck weer. En dan moet je stoppen en dan kom je tegen mensen aan. En dan ben je een beetje aan het botsen. En dan weet je niet zo goed meer hoe verder. Moet je nou blijven staan of moet je nou gaan lopen? En dan als derde zeiden ze dus, en muziek ging vroeg uit. Dus net wanneer ze dan lekker hebben gedronken, je zit er even aan het dansen, de zon schijnt, dan volgens mij meestal rond 8 uur, toch?
1: 7, 8
0: gaat het muziek uit. En dat voor mensen, voor veel mensen is dat juist het moment dat ze juist aangaan. En dan willen ze zeker nog wat 3 uurtjes gaan doorknallen, maar het muziek stopt. Het ging uit. Nou, ik denk dat jullie al in jullie hoofd hebben van Audacity.
2: Ja.
0: Maar goed, ik geef het woord aan jullie. Laten we beginnen met het muziek die de hele tijd stopte.
2: Kijk, sowieso over het algemeen wat ik dus denk. Je ziet de laatste tijd zie je heel veel celebrities naar carnavals gaan op bepaalde verschillende eilanden. En die hebben ook fans, zeg maar. En die willen daar ook, zeg maar, naar die carnaval gaan. Dus een heel bepaalde verwachtingspatroon van de carnavals die ze waarschijnlijk kennen in Amerika. Of andere landen.
1: Of dat, beelden die ze hebben gezien online.
2: En dat vergelijken ze dan, zeg maar, met de carnavals op de eilanden. En dat is sowieso al fout. Dat je geen research doet in wat, zeg maar, daar gebeurt op het eiland.
0: Mm.
2: Dat is wat ik denk.
0: Ja, oké. Oké, maar goed. We zijn bij muziek stopte steeds. Het muziek stopt ook hier in Nederland. Ook in UK. Het muziek stopt altijd even.
1: Ja, het stopt altijd
0: ook
1: even.
0: Ook in Berlijn, toen we daar waren. Het muziek stopt ook.
1: Kijk, het is meestal stopt. Want kijk, wat mensen denk ik goed moeten beseffen, het zijn inderdaad trucks achter elkaar. Die rijden gewoon. En dan gaan steeds mensen voor die truck, zijkant van die truck. En het is ook gewoon gevaarlijk. Dus af en toe daarom heb je ook vaak gewoon een MC op zo'n truck. Die moet gewoon bepaalde mededelingen geven van, hey, kijk uit. Of hey, er komt een bocht aan. Of iedereen naar de zijkant. Dus, en op dat moment moet je het muziek wel stoppen. Dus ik denk dat misschien van zulke aankondigingen het muziek dus gestopt moest worden.
0: Ja.
1: En ik snap dat dat soms vervelend kan zijn. Maar ja, het heeft denk ik meer te maken met safety redenen. Ik denk niet dat het gewoon zomaar werd gedaan.
0: Nee, en ik heb nog een

0: reden waarom hun muziek kan stoppen eventjes, kan dus zijn voor veiligheid. Misschien moeten die trucks dus ook met elkaar praten van, hey, hoe gaat het voorin, hoe gaat het in het midden? Dat kan het ook zijn. Maar het kan ook zijn dat heel veel DJ's in het buitenland die draaien. Kijk, ik snap dat jij luistert waarschijnlijk naar ons en denkt van, ja, welke taal is dit? Nou, dit is DJ Talk. Maar heel veel DJ's draaien op Serato. En als jij op Serato draait en de volgende DJ neemt jou over, dan moet het muziek even uit. Ja. En dan moet je nog al die kabels weer in jouw laptop zetten. Aan de set zetten en dan bam, aan.
1: Ja.
0: Dus dat kan het ook zijn. En als jij dan bezig bent met de veiligheid en je hebt een switch-off van de DJ, ja, dan kan het zo zijn dat het toch wel eventjes, ja, zouden we zeggen, 10 minuutjes even uit is.
2: Klopt, ja, dat is inderdaad ook een goed punt. Wisselen van DJ, ja, klopt. Ja, maar ik denk, als we straks op die andere punten komen.
0: Want we gaan door.
2: Ja.
0: De truck stopte steeds.
1: Ja, een beetje veiligheid ook.
2: Veiligheid, inderdaad.
1: Als je dicht komt op die andere truck, het is gewoon een hele plan die ze zeg maar samen maken.
0: Ja.
1: Die wordt gewoon gevolgd.
2: Ja.
1: Als je gewoon merkt van, de truck komt er dichtbij bij de andere truck, of komt er dichtbij bij het publiek. Dan reageer je gewoon daarop en dan stop je daar.
2: Ja, en plus, ik denk dat iedereen weet wel, kijk hoe druk zo'n carnaval kan zijn. En dan moet je nagaan dat meer dan de helft van die mensen zijn aangeschoten, dronken.
0: Ja.
2: Dus je moet het wel gaan reguleren om af en toe te stoppen. En ook al, die MC kan 3-4 keer zeggen van, iedereen aan de kant, niemand luistert.
0: Niemand luistert,
2: dus
0: hè?
2: Dus dat duurt gewoon een tijdje.
0: En de MC komt ook niet, die staat misschien aan één kant, maar dan heb je nog twee andere, andere kanten. Hoe ga je dat allemaal reguleren? Dat is echt moeilijk.
2: Ja, daarom. Dus dan heb je gewoon momenten dat inderdaad de truck stilstaat. En, inderdaad, of je blijft bij die truck wachten, of je gaat gewoon naar die volgende truck en kijken of daar muziek is of hoe de vibe daar is, denk ik dan. Dus ik vind dat ook wel zomaar
0: gezegd. Wat doen jullie? He, als het muziek even stopt, of als de truck stopt, wat doen jullie?
1: Ik volg de truck eigenlijk, kijk wat daar
2: precies.
1: Is.
2: Ja. Maar ik denk het is afhankelijk van of je zeg maar echt bij zo'n Maas bent.
0: Ja.
2: Met echt de kleder draagt en dat soort dingen. Want dan blijf je natuurlijk bij die truck, want je bent onderdeel van die truck. Dus dan moet je wel wachten. Maar als je gewoon een beetje aan de zijkant meeloopt en dat soort dingen, ja, dan kan je gewoon naar de volgende truck gaan. Ja, dan ga je gewoon daar chillen.
0: Ja.
2: Als die truc niks heeft, ga je weer naar de volgende.
0: Ja, ik denk ook tegen chill pill.
2: Ja.
0: Ik bedoel, ga naar voren, ga naar achter, blijf staan, ga
1: je
0: even praten.
1: Je bent met gezelschap, maak het gezellig met elkaar.
0: Ja, misschien wil je even drinken, misschien moet je plassen, ga er even uit, snel, kom je terug.
1: Ja, precies.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Oké, dan gaan we door. Want, even kijken, muziek ging vroeg uit.
2: Ja, wat is vroeg? Ja. Volgens mij wordt gewoon aangekondigd van hoe laat het is. Volgens mij is het normaal.
0: Wordt dat aangekondigd?
2: Ja.
0: Wacht, ik heb echt nog een vraag over dat van net. Ik wil toch nog even terug. Want, daarna komen we bij dit stukje. Maar wat ik wilde vragen is, hoe denken jullie dat die mensen in contact staan met elkaar? Want over hoeveel trucks praten we? 75 trucks of zo, toch?
1: Ja, porto's. Met porto's, denk ik.
2: Ja, ik denk inderdaad porto's. Dat zou
0: maar porto's zijn. Per truck, of wat denken jullie?
2: Denk het wel, ja.
1: Moet wel. Moet haast wel. Dit ga je niet via een telefoonverbinding kunnen doen.
0: Dus jij wil me zeggen, er zijn 75 kanalen?
2: Ja, gewoon walkie-talkie of zo.
0: Oké, en wie overziet al die trucks? Wie ziet dat truck nummer 35 te dicht op truck nummer 34?
2: Maar ik denk
0: 34
2: dat zie je gewoon als chauffeur, toch? Van, ja, je moet een bepaalde afstand houden, neem ik aan. Dus dan weet je gewoon van, oké.
0: Maar goed, die chauffeur, hoe lang duurt carnaval? We praten over uren. Die,
2: ja, 8 uur. Dus
0: ja, die chauffeur is echt een lange tijd aan het rijden en wordt ook overprikkeld door iedereen en alles wat daar allemaal
1: maar
0: gebeurt.
1: Het duurt ook al zo heel lang, hè?
2: Ja, en ik mag ook hopen dat er op zijn minst 2 chauffeurs zijn per truck die het altijd een beetje af kunnen wisselen.
0: Daar praten we nooit over.
1: Nee.
0: Ik heb nog nooit gekeken wie het rijdt.
1: Ik ben altijd dronken.
2: Ik kan me namelijk één keer bij Notting Hill herinneren dat zeg maar, mensen gingen dus echt niet luisteren. Dat een chauffeur gewoon uitstapte uit die truck. En gewoon mensen voor zijn truck gingen, zoals schreeuwen of hey, ga jullie aan de kant? Want dit toch is gevaarlijk, dat is zo.
0: Ah.
2: En dat zag ik een keer bij Notting Hill. Die chauffeur stapte gewoon uit. Van, hij was het gewoon zat.
0: Maar daar praten we gewoon niet over.
2: Ja,
0: en weet je wat het ook is? We geven hun ook eigenlijk niet de erkenning
2: die ze
0: verdienen.
1: Nee, klopt.
2: Als eentje flipt, weet je hoeveel gewonden of in het ergste geval doden je kan hebben.
0: Ja.
2: Als,

0: als ze dat niet goed reguleren.
1: Precies. Dus, en dan helemaal met die... een vrachtwagen heeft ook gewoon dode hoeken. En ja, je moet op zoveel dingen letten. En als jij dan wat... Bijvoorbeeld Notting Hill trekt per dag wat 5 miljoen mensen aan of zo, toch? Ja, ja,
0: echt crazy.
1: Die allemaal lopen te zuipen. Ik bedoel maar van...
2: 60 jaar lang.
1: Ja, like, snap je? Ik zou geen chauffeur willen zijn.
0: Nee.
1: Ik zou zo overprikkeld raken. Ik zou echt stressen en ik zou denken... Ik zou ijstappen en meegaan in
2: die parade.
1: Dan maar meedansen. Ik ga stuk.
0: Of je moet... ik wou zeggen of je moet de eerste truck zijn, maar zelf die is... Uiteindelijk, misschien in het begin is het chill. Maar uiteindelijk, ja, omdat ze een rondje maken, kom je toch ook weer in drukte terecht.
1: Mm. En als je de laatste truck bent, zou die dan de chillste zijn?
2: Ik denk dat je nog een truck voor
0: misschien
2: je.
0: Je hebt nog een truck voor je. En uiteindelijk is die het chillst. Want dan, als je beter richting het eind gaat.
1: Ja, want de blame komt sowieso niet op jou.
0: Nee.
1: Jij kan eigenlijk niks fout doen.
2: Nee,
1: want jij bent de laatste. Iedereen voorin bepaalt wat er gaat gebeuren, toch?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hoef je alleen te letten om de mensen om je heen en die voorste truck.
0: Ja.
1: Die anderen hebben voor, achter. Ja, klopt, Die eerste moet nog bedenken van oké, ik bepaal de tempo, dus ik kan ook niet,
0: precies.
1: Ja, dat lijkt me echt intens.
2: Veel pressure, hoor.
1: Ja, man. Oké. Laatste voordat we een pokoetje gaan draaien. Hoeveel euro zouden jullie willen verdienen als jullie 2 dagen lang als vrachtwagenchauffeur moesten rijden tijdens carnaval? Voor die 2 dagen, hè? Dus niet ik wil zoveel per maand, nee, voor die 2 dagen. En laten we zeggen ZZP-basis.
2: Oh, daar is het anders van. Ik denk wel een 10.000.
0: Euro per dag?
2: Ja.
1: Per dag.
2: Oh, je hebt zeg maar de
1: leiding. Dat is echt heel veel geld.
2: Luister. Je zegt 5 miljoen mensen. Dus eigenlijk moet je de veiligheid. Voor de veiligheid zorgen voor 5 miljoen mensen.
0: Dat doet de stad.
1: Er zijn kapot veel mensen die dat doen.
2: Maar zo gaan die onderhandelingen. Zo zou ik het dus doen. Maar kijk, ik zorg voor 5 miljoen mensen. Voor de veiligheid voor 5 miljoen mensen. Dus ik verdien daar ook wat van.
1: Er staan niet 5 miljoen mensen bij jou terug.
2: Dat is een onderhandeling.
1: Oh my god.
2: Een beetje bluffen.
1: Ik zie al. Jij zou je geld niet verdienen.
0: Echt niet.
1: Ivan.
0: Ik dacht gewoon aan een doezoe per dag of zo. Het is een 5 bakje doezoe.
2: Dat vind ik te weinig.
0: Een doezoe per dag.
1: Nou ja, ik vind dat ook weinig, maar ik had in mijn hoofd 1500.
0: Ja, ik
1: dacht 1500 of 2000 per dag. Per dag. Dat wel dan.
2: 5000 per dag.
1: 5000 per dag?
2: Ja.
1: Nou, jij gaat nooit deze kans krijgen. Maar goed, wij ook niet. Wij kunnen niet eens in een vrachtwagen rijden, daar niet van. Maar goed. Oké, het is weer tijd voor een nummertje. En ook hier wil ik een klein beetje context geven. Want dit nummer, die wij nu gaan afspelen... is ook een Shatta-nummer. En het is ook een Shatta-nummer op tempo. Dus de knowledge die ik net heb meegegeven... neem het vooral mee met dit nummer. Want ik heb dus een Shatta-nummer klaarstaan... en een Bouillon-nummer klaarstaan. Dus hierbij Meryl met TikTok... en Little Boy met Someone Else.

0: waren bezig met de Road March. En we waren bezig met carnaval en alles wat daarbij komt kijken. En hè, muziek ging vroeg uit, truck stopte steeds en we waren bezig met chauffeurs te praten over hun. Nou, we komen nu aan bij het laatste stukje en dat is het muziek ging vroeg uit. Nou, vinden jullie dat het muziek langer door zou moeten gaan? Of, want mijn persoonlijke mening is eigenlijk, ik denk dat de mensen die dat zeggen te laat uit huis gaan. Carnaval is gewoon vroeg, hè?
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Je moet, want volgens mij wordt gewoon gecommuniceerd van het is volgens mij van 12 tot 8 of 12 tot 7. En ja, als je daar pas om 5 uur komt, ja, dan ben je inderdaad pas 7 ben je een beetje aangezellig. Ja, dat is het dan klaar. Dus ja, wees gewoon op tijd. Want ja, je hebt gewoon genoeg uren. Maar iedereen heeft een beetje van ja, ze willen een beetje laat komen. Dit, dat, ja.
2: Ja, dan bij carnaval begrijp ik dat niet, maar vanaf 12 uur is het al eigenlijk gaande.
0: Ja, je wilt eigenlijk niet later dan 2 uur komen. Ja, want anders, je komt er ook niet meer doorheen.
1: Nee, ja, precies.
0: Je moet maar gewoon met de menigte maar een soort van...
1: Ja, wat meerdere dingen. Want meestal heb je ook, tenminste in UK, dan heb je nog blockparties of verschillende plekken. Misschien weer op een gegeven moment ergens een jerk chicken halen, rijst en lekker eten. Even, en daarna weer door of bij een blockparty chillen. Ja, dat kalen we niet als je heel laat pas aankomt. Dus ja.
0: Wat is jullie advies? Hoe laat moet je naar carnaval?
2: Tussen 12 en 2.
1: Ja, moet je er zijn. Ja.
0: Moet je er zijn?
1: Ja.
0: Oké, dat is een mooie. Dat is een mooie. En wat is, hè, want de topic van de dag, het is voorbij. Dus wat is jullie laatste conclusie, laatste tip, laatste iets wat jullie willen meegeven als zeikende bezoekers?
2: Doe je research.
1: Ja,
2: maar 9 van de 10 keer waarover je klaagt is al gemeld.
1: Precies. Gewoon, en weet, ja, inderdaad, weet gewoon waar je naartoe gaat. Weet waar je heen gaat. Als je weet, als het nou festival of carnaval is, je gaat erheen, je weet dat je daarheen gaat, doe inderdaad gewoon onderzoek. Oké, okay, wie komt er allemaal?
0: Ja.
1: Weet je toch? Gewoon stel jezelf de vraag, wie komt allemaal? Wat kan je er doen? Hoe laat begint het? Hoe laat eindigt het? Hoe is het misschien ontstaan als je een beetje verder wil gaan?
2: Ja.
1: Zodat je een beetje de culture begrijpt. Want misschien voor sommige mensen is het ook raar, van, kinderen op een festival. Maar ja, bij reggae festival is dat normaal, bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort dingen. En je kan daar gewoon allemaal achter komen als je een beetje research doet.
0: Dus al met al, doe je research.
1: Yes.
0: Er is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En nu zeg ik het voor het echie. Het is echt zover. Helaas. We hebben nog wel wat heerlijke nummers klaarstaan. En ook volgende week zijn we weer terug. Team Fidi Gyaldem, I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met mijn broers Ivan en Ben Belmiro.
2: Yes,
0: wij
2: zijn
0: Fidi Gyaldem en we zijn er volgende week weer. Wees alsjeblieft veilig op deze mooie zaterdagavond, zodat je er volgende week weer heerlijk bij kan zijn. En geniet van deze laatste nummers at Galaxy Radio. Yo, bad boy, bitch. Bombo, klaar voor de

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: and brand new on Galaxy.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Turn the season up.
1: Yo, Meadow. Hey, damn.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's
2: 1 a.m.
1: Galaxy Radio.
2: The streets is ours. In your car. On the app.
3: Tapping and vibe out.
4: Anywhere you go.
5: Listen anywhere on our free radio app.
6: Galaxy Radio.

0: Goals, you know what I'm saying?
1: Yes, super fijn dat je weer luistert naar Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Straks een verhaal over Ador. Nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms heb ik nog wel eens oortjes in. Tijdens het boodschappen doen bijvoorbeeld heb ik zoiets van ja, ik hoef al die drukte om me heen gewoon niet te hebben hier zo. Ik ga gewoon even relaxed naar echt dikke hip-hop luisteren. Nou, wat doe ik dan? Dan zet ik Galaxy Throwback Radio op. Zo in mijn oortjes, hè, via de telefoon, oortjes in, luisteren. En daar kwam een classic voorbij. Ik dacht, ja, daar kan ik gewoon echt niet omheen. Ik heb het over de Wu-Tang Clan met Cash Rules Everything Around Me. Cream hit the money, dollar dollar bill, yo.
2: Nigga one, God. Word up. Look out for the cops, though.
3: Cash food.
2: Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me.

en nu heb je misschien zoiets van, hey, die ken ik helemaal niet, die track. Nou ja, dat klopt. Dit is namelijk een world premiere van Kool Keith samen met onze eigen Mike Redman met de Ultra Magnetic. Die komt pas 28 augustus uit dit jaar op het album Sonic Psychosis. Een album van Kool Keith waar een productie en scratches van onze eigen Mike Redman op zitten. En guess what? We hebben straks ook nog een interview met die Mike Redman. Hoe vet is dat? Dat straks, nu eerst Adore met Life Flow uit Mount Vernon, net als Pete Rock. Maar het was niet Pete die hem als eerste ontdekte. Niet Pete Rock, nee, dat was ene Sean Puffy Combs, oftewel Puff Daddy aka P. Diddy. Zo shopte hij hem dan ook rond en dat leverde Adore een productiedeal op met DJ Eddie F. en de Untouchables Entertainment Family. Dat was dan die productiedeal waarmee dat was. En ja, die werkte ook voor Mary J. Blige, Heavy D and the Boys en dus ook Pete Rock en CL Smooth. Vervolgens mocht hij rappen op die beats van die Pete Rock. En ook op beats van Marley Marl, K-Dev en die van Clark Kent en Diamond D. Nou, dat zijn niet de minste. Maar het gaat nog verder. Hij was zelfs bevriend met Puff Daddy en zij hadden een gezamenlijke vriend. En dit is nog voor het Bad Boys tijdperk trouwens. Ze hadden een gedeelde vriend dus, genaamd Will, en ze kenden elkaar al jaren. Want Adore zat dus op school met Puff Daddy, maar ook met LB Sure, met Heavy D en met die Pete Rock weer. Jeetje, ze hebben het altijd over die school van Biggie en Busta Rhymes en Jay-Z, hè? Maar dit was dus ook een schooltijd waar je bij had willen zijn. En ondanks dit alles werd Adore ook het slachtoffer van Industry Rule Number 4080. Alsnog releasede hij nog 3 independent albums, maar zo onder de aandacht bij iedereen als zijn debuut kwam hij niet meer. Alleen maar bij de mensen met Deep Crate, zij die echt graven. En dat hoefden ze bij deze niet te doen, want deze kwam van zijn eerste album, Adore, hier met Life Flow. Let it be known.

0: Abbey met Zone. En nu is het tijd om binnen Nederland te blijven, want het is tijd voor het interview met Mike Redman. De eerste vraag die ik hem stelde was, je bent onder andere een film- en documentairemaker, een schrijver, label-eigenaar, producer, DJ, interviewer en ga zo maar door. Dit is echt slechts een greep uit wat jij allemaal doet. Je doet altijd heel erg veel dingen en dat doe je nog steeds zoveel verschillende dingen. Waar komt dat vandaan? En hoe behoud je jouw focus op zaken wanneer je zoveel verschillende dingen doet?
1: Zo, ik word al moe als je al die dingen zo opzomt. Maar ja, in alles wat ik doe ben ik autodidact. En waarom ik de dingen doe is eigenlijk om... alles wat je doet komt vanuit interesse eigenlijk. En ik rommel maar wat aan, maar wel met heel veel plezier. En het best voor mijn kunnen. Maar ja, ik heb nooit ook de drang gehad om het beste in iets te zijn of zo. En daarom werd ik ook op school... vroeger altijd als laatste uitgekozen als het om sport ging bijvoorbeeld. Het fanatisme ontbrak. Maar ik ben wel heel erg gedisciplineerd en fanatiek met de dingen die ik doe. Om het zo goed mogelijk te doen, weet je wel. Maar verder eigenlijk het enige waar ik goed in wil zijn is dat ik de dag met een glimlach kan beginnen. En zoveel mogelijk kan eindigen, weet je wel. En om de focus te behouden tussen al die verschillende projecten. Ik hou ervan eigenlijk om veel verschillende dingen te kunnen doen. Zodat ik eigenlijk als ik met een project bezig ben daarop kan focussen. Even afstand kan nemen. Eigenlijk zoals een schilder afstand neemt van zijn doek, zeg maar. Om het overzicht te kunnen behouden van zijn compositie, zeg maar. Weet je? Ja, zo doe ik dat ook. Wissel ik het af. Dan is het weer iets met film. Dan is het weer iets produceren. Dan zijn het de optredens en alles wat er tussenin zit eigenlijk. En zo rommel ik maar wat aan.
0: Nou, dat aanrommelen gaat je aardig goed af, kan ik je vertellen. Hey, je hebt heel veel voor de Nederlandse hip-hop scene betekend. Maar wat betekent hip-hop nou voor jou? En wat heb je van hip-hop geleerd?
1: Ja, mijn interesse is altijd veel groter geweest dan alleen hip-hop. Ik luister naar allerlei verschillende genres. Maar wat hip-hop mij heeft geleerd, dat is mij te verdiepen in nog meer genres en nog meer muziek. En er is een wereld open gegaan, ook door de samplingcultuur. Dat heb ik wel echt aan de muziek van de hip-hop cultuur te danken. En dat is iets dat als je daarin geïnteresseerd bent, dan houdt het ook nooit op. Hip-hop heeft mij ook over de wereld gebracht. Heel veel dingen laten zien die ik anders misschien had moeten missen. Ik ben in contact gekomen met heel veel inspirerende mensen. Aan de andere kant heeft het me ook doen laten inzien dat je loyaliteit soms met een korreltje zout moet nemen. Met de mensen waarmee je werkt. Dus ik heb ook heel veel levenslessen eruit gehaald. En nog steeds. Maar ja, hip-hop is gewoon een hele belangrijke soundtrack altijd geweest voor mij.
0: Mooi antwoord. Dank ook voor het antwoord. En straks meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar een hele dikke track van de Redrum Squad. Dat is P-Mode, Mike Redman, Unorthodox en Annie Less op de scratches. En die track heet Village of the Painted People. Komt ook van de Village of the Painted People EP. En ook van de Underground Hits Back mixtape. En nu gaan we daarvan genieten. Zet de radio maar wat harder.
2: What tribe are you?
3: Spoken for.

0: Paula Perry met Paula's Jam, geproduceerd door DJ Premier en daarvoor King, samen met Shy FX met La Prima, een B-side. En King schrijf je met een H achter de G. Dan kun je dat ook gewoon makkelijker vinden bij deze. Hey, dat doen wij hier gewoon, hè, op Galaxy Radio. Geven we ook gewoon die hele track naam prijs. Want ja, met dit soort obscure joints wordt het wel heel lastig om je app erbij te pakken om die track te trekken, hè. Zo is dat natuurlijk ook. Hey, normaal gesproken is het hier tijd voor de concertagenda. Maar die is leeg. Ja, er is wel van alles te doen op festivals en zo, maar echte concerten, daar is het misschien ook wel een klein beetje te warm voor geweest de afgelopen tijd en aankomende tijd. En misschien vandaag ook wel. En ja, dat is gewoon zo. En dan is er gewoon niet veel wat concerten betreft te doen. Maar heb jij binnenkort een gig, een optreden, moet je ergens draaien, wat dan ook. Ik vertel het graag hier in deze concertagenda. Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet komt het dan ook in deze agenda terecht. Nu iets, ja, ik betwijfel of jij het kent, want het komt namelijk uit Duitsland. Het is ook voor een deel Duitsstalig, maar ook met LL Cool J. En die rapt niet in het Duits. Dat hebben ze niet zo ver, ze hebben hem niet zo ver gekregen, ondanks, ja, waarschijnlijk de bak geld die daar aan overgehouden werd. Heeft hij niet zoiets gehad van, nou, dan ga ik ook nog een cursusje Duits erbij nemen. Dat niet. Maar desalniettemin een hele dikke track van Spax, S-P-A-X, samen met LL Cool J, dus met Blink Blink.
1: You see, this is a worldwide operation. This shit is official. It's not a game. Yeah. Worried up. Hey, yo, Deutschland.

0: Ja, van Amerika naar Duitsland en van Duitsland weer naar Sittard hier in Nederland en vanuit daar weer naar België. Want ik draaide zojuist BLK en Tension met Spitters en Spatters, geproduceerd door Jazz. D-J-A-Z-Z. En een big up ook naar mijn man Flash de Gangster, ook weer bij deze. En hij weet wel waarom. En nu is het tijd om weer binnen Nederland te blijven, namelijk het vervolg van het interview met Mike Redman. En de vraag die ik hem stelde was: je hebt met jouw label een platform geboden aan heel veel dope artiesten die ongelooflijk dan ook niet getekend werden bij andere labels. Maar via jou kregen ze er een geheel eigen release of stonden ze op van die uitgebrachte verzamelaars, een van die uitgebrachte verzamelaars. Waarom was dit volgens jou nodig om die artiesten allemaal zo te pushen? En waarom ben je dit gaan doen destijds?
1: Ja, het heeft heel erg lang geduurd voordat Hilversum eindelijk rap een beetje serieus nam natuurlijk. Dat werd echt buiten de deur gehouden. En ondertussen waren er ontzettend veel mensen wel al mee bezig. En dat bleken wij niet te zien op een of andere manier. Je hoefde in die periode, zeg maar eind jaren 90 en helemaal in het begin 2000, hoefde je gewoon geen studio's meer te boeken om tracks op te kunnen nemen. Iedereen deed dat gewoon thuis op zijn slaapkamer. De eerste pc's had je natuurlijk waarmee je alles kon opnemen. Het enige wat ontbrak ook eigenlijk waren de podia waar je dus ook op kon treden. En dat was toen de gouden greep eigenlijk met die Red Room Parties in Rotterdam, waardoor iedereen erop afkwam. En rap werd gewoon heel erg serieus genomen op die plekken. En iedereen kon optreden daar. Maar daar bleef het dan vaak bij. Terwijl er heel veel goede dingen gebeurden. En ik had zoiets, dat moet gewoon geconserveerd worden. En toen is het idee ontstaan eigenlijk om die compilatie-cd's te maken met een selectie van artiesten. Want er waren er natuurlijk heel veel. En het was meer een soort snapshot. Weet je wel, er staan goede dingen op, er staan slechte dingen op. Maar meer dan ooit tevoren, denk ik. Als je nu het luistert, dan voel je wel de vibe van wat er aan de hand was, denk ik, in die tijd.

0: En ja, aan de andere kant ben ik natuurlijk wel een beetje trots om te zien dat een aantal van die artiesten heel bekend zijn geworden. Waarvan ik destijds toen de eerste dingen heb kunnen uitbrengen. Ja, van Duvel, Jawad, Typhoon, VSOP. Ja, eigenlijk had Top Notch me wel even kunnen inhuren als A&I in die tijd, denk ik. Vind je niet?
1: Nou ja, je lacht erom, maar het is wel waar natuurlijk. Hey, stel je komt terug gaan in de tijd, hè? Terug naar jouw jongeren zelf die net de wereld van de hiphop in gaat stappen. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jezelf geven?
0: Als ik advies zou kunnen geven aan mijn jongeren zelf. Nou, wacht niet op anderen. Onderneem het gewoon al zelf. Word niet enthousiaster van een plan dan diegene waarbij het plan vandaan komt. Misschien dat ik vanaf het begin iets zakelijker had kunnen zijn. Maar aan de andere kant, ik heb echt helemaal nergens spijt van. Er zijn sommige dingen die ik niet meer zou doen. Maar de dingen die ik heb gedaan, die ik nu niet meer zou doen, die zijn wel belangrijk geweest voor mijn vorming. Dus ja, wat dat betreft heb ik eigenlijk juist heel veel te danken aan mijn jongeren zelf en hoe de dingen zijn gegaan.
1: Mooi antwoord. Dankjewel daarvoor. Straks weer meer van dit interview. En herken jij OC nog van DITC? Ja, ik denk het wel, hè. En misschien ken jij ook El Desensei nog wel van The Artifacts. Ook jongsleden een interview mee gehad natuurlijk. Nou, die twee samen hebben gewoon met onze eigen Mike Redman, die je zojuist hoorde, een track gemaakt. En die heet Lift the Curse. En die staat op het nog steeds verkrijgbare album Red Rum Relics uit 2024. Here we go.
2: There's some terrible curse. All this comes from the music. Can you play the music backwards? I can try. You've got to do it.

Ik ben Danny, je luistert naar Flevo in je ears op Galaxy Radio. En daar is het nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. En daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die binnen zijn gekomen. En dat is de allerlaatste uitzending van Flevo in je ears van het jaar. Hoe vet is dat? En ik heb dit keer de eer om Grey Mouse Beats uit te lichten. En zijn keuze is, ja, hij zegt... Oef, ik heb er echt te veel. En ik vind het lastig om uit te leggen waarom bepaalde songs mij zoveel doen. Ik luister meestal met beatmakersoren. One Beer is toch wel een klassieker voor mij hoor, van MF Doom. Omdat ik de beat technisch briljant vind. Honorable Mention en alles van Tsarface raakt mij momenteel. Omdat het voor mij een droom was om ooit met Esoteric samen te werken. En dat is natuurlijk gelukt op de vorige plaat. De albums van Tsarface waren vooral inspiratie voor mij een tijdje geleden. En een tijdje geleden luisterde ik ook weer wat van hun en toen raakte het mij. Het was puur omdat ik begon te beseffen dat ik met Esso werk. En na die samenwerking een goede band te hebben en contact te hebben gehouden... ja, en daar ben ik nog steeds super blij mee. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar hier jouw daadwerkelijke keuze. MF Doom met One Dare.